0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang, deep in the dark. Blijf wakker.

0: Koning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang diep in the dark.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. En Bioblitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Montes.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket. En BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bewoners Krukius verzetten zich tegen bouwplan op Landje van Draaier en brandweer organiseert inloopmiddag in Linquenda. Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het Landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op de vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze kunnen indienen. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur en 3 uur terecht in wijkcentrum Linquenda om te praten over wonen, veiligheid en welzijn. Ook de politie, woningcorporaties IJmeren en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners

0: kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. En dit was weer het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Seal en Kiss from a Rose op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Lekker typisch plaatje voor de zondagmorgen. Warm welkom op deze fraaie 7 juni 2026. En daarmee hebben we het eerste weekend van deze maand juni bijna achter de rug. Wil nu zeggen, nee, mag ik nog niet zeggen, want we hebben nog één hele dag te gaan. Een hele volle dag. En een beetje wisselvallig weekje, maar er is tussen de buien door best wel wat zonneschijn. En daar is ook wel echt van te genieten, toch? Jawel. Het is goed voor de plantjes, zeggen ze dan altijd. Ja, goed voor de plantjes. Wat gaan we doen in de show? Daar eigenlijk vooral veel muziek draaien. Want dat doen we eigenlijk altijd op de zondagmorgen. Muziek onderweg van Bruno Mars. Ook Lenny Kravitz zometeen. Always on the run. En eerst Peter Fox. Even terug naar de zomer van 2009. Een Duitse zomerhit. Haus am See.

multi-instrumentalist. Nou ja, het is eigenlijk een gitarist die de rest er een beetje bij doet. Zullen we maar zeggen. Lenny Kravitz en Always on the Run op Meer Radio. Daarvoor Bruno Mars, I Just Might. En Peter Fox, House am See. Dit is Meer Wakker met de Pretenders nu.

0: Olivia Dean. Op meer radio, Man I Need. En daarvoor hoorde je nog Coldplay, Everglow. Dit is meer wakker. Onderweg de Pussycat Dolls, I Don't Need a Man. En Roger Glover zometeen ook. Love is All. Allemaal na het meer nieuwsoverzicht.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket en BioBlitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de BioBlitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Pussycat Dolls op Meer Radio. I Don't Need a Man. 2006 was dit alweer. En daar zijn de Pussycat Dolls ook een beetje gebleven in die periode. Dit is Roger Glover nu.

Halo was dat van Beyoncé op Meer Radio. En daarvoor Robert van Hemert samen met Dolly. Het is toch wel een beetje satire op satire op satire als ik het over het plaatje hoor. Ik weet niet hoe ver we het serieus moeten nemen, maar volgens mij is het ook helemaal niet bedoeld dat ik het serieus neem. Moet dat nou? Dit is Meer Wakker. Onderweg. Meer muziek. Na 9 uur in ieder geval. Want het nieuws komt eraan natuurlijk zo meteen. En ik ben er volgend uur wel weer. Tot 1:10 is dit Meer Wakker. Met nieuwe Phil en Phil en Easy Lover.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Prince and the Revolutions op Meer Radio en Raspberry Beret.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Jawel, warm welkom bij Meer Wakker op deze fraaie zondagmorgen. Tweede uurtje op 7 juni 2026. Wisselvallig qua weer, maar verder voor de rest eigenlijk wel prima lenteweer, toch? Ja, je moet een beetje tussen de buikjes door wat gaan zoeken naar vertier, maar het is toch wel mogelijk. Ja, in het meeste valt er naast, toch? Ja, dat is even zo'n fantastisch spreekwoord waar je vandaag maar even aan vast moet houden, nietwaar? Wat gaan we doen aan de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draaien. Ik probeer een record te vestigen, zoveel mogelijk platen in 1 uur te proppen. Nou ja, op het algemeen lukt het wel aardig. Jawel, jawel, jawel. Je staat namelijk onbekend dat ik veel te veel praat. Dus ik wil dat vooroordeel graag eventjes niet bevestigd hebben, zullen we maar zeggen. Ja, onder andere zometeen muziek van Shakira. Zoo komt eraan en No Doubt, Don't Speak. Maar nu eerst Pharrell Williams. In The Tents was dit een grote hit. Maar daarna draaien we niet zo vaak meer. Marilyn Monroe.
2: Different.

No Doubt, Don't Speak. Op meer radio, 90s Classic. Ook hoorde je Shakira, Zoo, Pharrell en Marilyn Monroe. En er komt zometeen iets aan. Ik heb nu ongeveer 28 keer geoefend op de uitspraak van deze artiest. Maar het lukt me steeds niet. Scott Fitzgerald. Ik hoop echt dat ik het goed heb uitgesproken, hoor. Oh, if I had words, dan had ik het goed uitgesproken. Eerst Red Hot Chili Peppers, by the way. Stand

0: Tears for Fears. En Shout, Shout, Let It All Out. Op meer radio. Zal ik me nog een keer wagen aan de uitspraak van de artiesten van daarvoor? Nee, weet je, je moet dat soort zwakheden in jezelf niet gaan opzoeken. Dus ik praat daar gewoon omheen. Ja, dat is een ware disjockey doet dat. Die gaan dan om woorden heen praten als je het niet meer kan uitspreken. Zometeen, Listen Be en Save Me. Radiohead onderweg, Street Spirit. Na het meer nieuwsoverzicht.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Die laatste die was van

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Uitspraak over Bolskwadrant laat langer op zich wachten. En Haarlemmermeer, gastgemeente, Special Olympics, Nationale Spelen. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bolskwadrant in Nieuw-Vennep. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bolskwadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Haarlemmermeer is samen met Haarlem en Zandvoort gastgemeente van de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking vindt plaats van 12 tot en met 14 juni. Meer dan 3000 sporters doen mee. De officiële opening is op vrijdag 12 juni. Een dag eerder wordt de Olympische vlam tijdens de Torch Run naar Haarlem gebracht. Op 13 en 14 juni worden wedstrijden gehouden in 27 sporten op verschillende locaties in de regio. De toegang voor bezoekers is gratis. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Listen B and Save Me op Meer Radio. En dit is Meer Wakker voor de zondagmorgen 7 juni. Onderweg zometeen Alex Warren. Ordinary komt eraan. Misschien wel de hit van het jaar 2025. Naar Radiohead. Spreed Spirits.

Halverwege van Suzanne en Freek op Meer Radio. En daarvoor David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. En nu, When the Mic Takes Over. Zometeen Maurice tot een uur op 12, meer compleet. Jouw kast weer op fantastische prijzen. Hou het hele ding strak in de gaten. Michael.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws. It's

0: Libera, Libera, Lima.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
2: Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ja, zondag. Vandaag 7 juni. Dit is Meer Radio. De steekoproep voor de gemeente Haarlemmeer. Met natuurlijk het laatste lokale nieuws. Wat gebeurt er? Ja, er is veel gebeurd. Ik ga het zo wel helemaal uit de olie overbrengen, zeg maar. En ik kunt kans maken om zomaar te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welke voorwerpen te omschrijven in dat spelletje, teleding. En die aanwijzingen komen zo meteen aan je voorbij hier op Meer Radio. 7 over 10. Eerst deze. Bananarama.

0: op de radio, hier bij Meer Radio, Bananarama. 10 minuten over 10. Ja. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Wacht.
1: Gaat goed, hè? Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn voor voorwerp? Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk of jij weet wat het is voor voorwerp.
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ja, ik slijt bijna nooit. Of ik slijt bijna niet. Ik slijt bijna niet. Is aanwijzing nummer 2. Een mooi woord.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes, die loopt er ook op. Hannes loopt er ook op. Dat was aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Nog een keertje.
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet het meest, mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik slijt bijna niet is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes, die loopt er ook op. Ja, Hannes loopt er ook op. Is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar babbel ik over? Waar gaat dit over? Waar heb ik het over? Wat is dit? Waar gaat het over? Heb jij een idee? Dan moet je ons even een e-mail sturen met in de e-mail je naam, je telefoon, een nummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan maak je kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. En natuurlijk mooie cd erbij. Ja, die hebben we ook nog. Met allemaal mooie nummers erop hebben we sowieso voor je. Goeie hoor. Muziekfeest op het plein, deel 2, met echt allemaal bekende artiesten erop. Heel leuk. Kortom, stuur even een mailtje. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Voel je hem uit? Studio@meerradio.nl. 9:15. Ja, zeker. Billy Ocean. Caribbean Queen.

eigenlijk een nummer dat je moet draaien tijdens een hele warme, lekkere zomeravond. Hoorde je bij Meer Radio Joe Cocker. Echt een, ja, echt een mannenmuziek, hè. Het is tien voor half elf op deze zondag. Zondag. Op Meer Radio. En daar wens ik allemaal zo aan. Speel met mijn ding. Zend het antwoord even door aan studio@meerradio.nl.

Live vanuit de Hoofddorp, dit is meer radio op deze zondag, druilige zondag moet ik eerlijk zeggen hoor. De zonnige zondag geweest helaas over. Weinig zon. En oh ja, vandaag is Tom Jones trouwens jarig. Even melden, en we gaan zoiets van hem draaien natuurlijk. Eerst draaien we Wham hier op meer radio. En I'm your man.

0: Corrie, ga je twee weken voorlezen of op het nieuws? Ja. Op het lokale nieuws met Caroline geven, maar ik heb even een andere. Mag ik er eentje doen?
1: Ja.
0: Dan een ander berichtje. De bestuurder van een motor is zaterdag gisteren dus met een spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na een ernstig ongeval tussen een motor en een auto op de N20. Dat is de hoofdweg bij Nieuw-Vennep. Bij het ongeluk is de auto te water geraakt. En een woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de auto is aangehouden. De hulpdiensten werden rond 2 uur gisteren massaal gealarmeerd. Naast de politie en brandweer kwamen in totaal 3 ambulances in spoed te plaatsen. De man is aangehouden van de auto. Auto te water en waarschijnlijk... je mag niet speculeren. Niet speculeren.
2: Nee.
0: Caroline, jij zo meteen de andere berichten?
2: Ja.
0: Daar heb ik een lekker plaatje voor je van...

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bewoners Krukius verzetten zich tegen bouwplan op Landje van Draaier en brandweer organiseert inloopmiddag in Linquenda. Ongeveer 60 bewoners van Krukius verzetten zich tegen plannen voor de bouw van 27 woningen op het Landje van Draaier aan de Oude Kruisweg. Ze voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op de vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukius plaatsvinden. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze kunnen indienen. Brandweer Kennemerland organiseert op 16 juni een inloopmiddag voor bewoners van de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Bezoekers kunnen tussen 1 uur en 3 uur terecht in wijkcentrum Linquenda om te praten over wonen, veiligheid en welzijn. Ook de politie, woningcorporaties IJmeren en Meerwaarde en Team Sportservice zijn aanwezig. Bewoners kunnen vragen stellen, informatie krijgen en zorgen of ideeën delen over hun wijk. De bijeenkomst maakt deel uit van een project waarbij extra aandacht wordt besteed aan veiligheid in buurten waar verbetering mogelijk is. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

ik kan me wel de videoclip wel herinneren trouwens. Van deze, dit leuke zongetje van Jasmine Boys. Meer radio, het is 7:30. Goedemorgen.

0: een vrolijk liedje. Ja. Met een heel vrolijk melodietje op Weer Radio. Ja, als we naar buiten kijken, denk ik wel van inderdaad, I go to Rio. De Janeiro. Rio de Janeiro. Ben je geweest? Rio de Janeiro, oké. Okay. 10:30, zondagmorning. Het is vandaag, vandaag de dag van dat wij prijs weggegeven. Want je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag hier bij Meer Radio. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Met een mooie cd. Echt een hele dubbele, vette dubbele cd. Dubbele cd. Muziekfeesten op het plein met allemaal echte Nederlandse artiesten. Ja, echte. Echt, ja. Nou, zijn ze echt onecht?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar praat ik over? Ja, raad maar eens even mee.
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij.
1: Aanwijzing 2.
0: Wat? Ik slijt bijna. Even stil zijn, ik ben voorlezen. Ik slijt bijna niet. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes, die loopt er ook op. Ja, Hannes loopt erop, ja. Hannes loopt er ook op, is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik slijt bijna niet.
1: Aanwijzing 3.
0: En Hannes. Oh, Hannes, ja, die loopt er ook op, hè. Ja, is aanwijzing nummer 3. Waar babbel ik over? Waar gaat dit over? Waar gaat dit nou over? Heb je enig idee? Stuur even een e-mailtje met in de mail even je

CEO. Ik zei al vandaag 7 juni. Ik zei al vandaag is de internationale dag van de... van de mensen die denken dat het gaat over Steel La Tourette. Dat moet aandacht worden besteed deze dag. Want de meeste mensen denken al snel aan, aan een onophoudelijke vloek van mensen. En hoewel dat een van de symptomen van de aandoening kan zijn, bestaat Tourette nog veel meer uit andere symptomen. Het syndroom zorgt ervoor dat een patiënt 1 of meerdere tics krijgt die hij moeilijk kan beheersen. En dat zorgt voor vooroordelen, heel veel onbegrip en lastige situaties en posities in de maatschappij als je moet verwoorden. En opeens de roept tussendoor, zeg maar. Kortom, ik maak er een grapje over, maar het is eigenlijk heel vervelend als je het hebt. Kut. Nou, Boney M. Hooray, hooray. It's a holiday.

Nou, voor sommigen wel natuurlijk. 10 voor 11, meer radio. Goedemorgen, live vanuit een, ja, wat toch een, ja, een grauwige, maar toch wel lekker temperatuurtje. Hoofddorp, hoor je meer radio live. Op deze zondag 7 juni, ja, deze ochtend alweer. Oh, moet ik zeggen even dat Tom Jones vandaag jarig is? Oh ja. Aan de Mui in Hoofddorp is gisteren brand uitgebroken in een schuur naast de woning. De melding van de brand kwam rond 4:15 s'nachts binnen. Huh? Ruik nou. Waarna de brandweer met spoed gealarmeerd werd. De brandweer arriveerde snel te plaatsen en zette direct de blusaanval in. Oké. Okay. En het kostte de brandweer enige tijd om de brand volledig onder controle te krijgen en alle smeulende resten te blussen. Door het snelle optreden van de brandweer en hulpdiensten kon verdere schade worden beperkt. Over de omvang van de schade aan de schuur is nog weinig bekend en zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen. En de oorzaak is ook niet bekend. Nee, nee, dus de brand in de Mui in Hoofddorp, in de Florian is dat. Dat vond je het eiland 6 of 7 of 8? Een van die eilanden, toch? Is dat de Mui? Dat 6. Oké, nou ja, 8. Dat was het dan. Ah, weet ik wel, kan je het schelen. Meer radio, 10 voor 11. Leuk dat je erbij bent. Zo meteen de aanwijzingen voor Tellering. Speel lekker mee en maak kans op uurtje bowlen voor 6 personen. Kan je zomaar binnen. Om 11:15 gaan we iemand in de uitzending halen. Die is dan de winnaar of winnares. En misschien ben jij dat wel, zometeen. Zometeen lekker zomerse muziek. Ja, Maurice met Gypsy Kings. Eerst Warren Talking. You can win if you want. Een uurtje bowlen natuurlijk. Nou, dan gaan we nog zingen of... Nou, ga even koffie pakken maar. Hè?

0: Sing, You Can Win If You Want. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij nog even voor het nieuws kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Ja.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja, als je weet wat het is, stuur je even een e-mailtje en dan kun je kans maken om te winnen een uurtje bowlen, 6 personen. En het is dus een idee van muziekfeest op het plein, deel 2. Wat is dit? Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik slijt bijna niet. Ik slijt bijna niet, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes, die loopt er ook op. Ja, Hannes loopt er ook op. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Waar babbel ik over? Wat zou dat kunnen zijn? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord aan studio@meerradio.nl. Dan gaan we om 11:45 gaan we iemand bellen. En die mag in de uitzending het antwoord geven. En misschien ben jij dat wel. Op naar het nieuws weer van 11 uur. Het landelijke nieuws. Wat allemaal gebeurd is op de hele wereld. Ben ik zo bij je terug. Hier is Man at Work. Down Under.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dat dansje, hoe ging het ook weer? Het dansje in de coma hoorde je met een lambada aan de andere kant van 11 uur. Dit is meer radio live vanuit een oorlog Haarlemmeer. Hoofddruk, ja. Vandaag op deze 7e juni. Oh ja, ze gaan dat Tom Jones vandaag jarig is trouwens. Ja, dat ga ik buiten zeggen. Zometeen de aanwijzing van Terry, speel lekker mee. Maak kans nog een uurtje bowlen voor 6 personen. Daar hebben we eerst, ja, daar moesten zijn. Even kijken, wat is er dan?

There Must Be an Angel Playing with My Heart. Plaatje van Nederlands Hartstichting, denk ik. 10 over 11, good morning, meer radio. Even een melding dat de A9 dicht is. Tussen knooppunt Holendrecht en Badhoevedorp. In beide richtingen is de A9 dicht. Oh, wacht, lekker makkelijk ook. Dus heb je pech vandaag? Een oudje van Joe Bataan. Oh, grappig nummertje trouwens. Luister maar. Rappo Kleppo.

Rappo Kleppo, Joe Botaan op meer radio. Joe Botaan, oud liedje, het al echt heel oud, moet ik zeggen hoor. Hou je van, ik wou zeggen, hou je van geprikt worden? Ja, want de kruk is de Imkervereniging Haarlemmermeer houdt op zaterdag 20 juni om 11 uur tot 4 uur 's middags een open dag. Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennis maken met, de imkers en meer leren over het leven van de bij. Ik ken wel Maya erbij. Maya erbij? Dat is lang geleden. Maya erbij, lang geleden, ja. En Robin Nijs met Bang Hart op Meer Radio. Hoi.

Dat, ja, dat doe je tijd. Maar, ja, echt waar. Bam, bam, bam, bam. Bangerhart op Meer Radio. En over Rob Nijs gesproken. We vragen zelfs Tom Jones is vandaag jarig. Hè? Root Syndicate. Wat? Wie? Nou, luister maar. En de Mockingbird Hill. En zometeen de aanwijzingen voor het spelletje Telenuur. Speel nog even lekker.

En dus nu, dat maakt me wel. Jimmy Cliff hoorde je met Reggae Night op deze zondag, morgen 7 uur. Dit is meer radio vanuit de Hoofddorp. En we schakelen even over naar Nieuw-Vennep, want de bestuurder van een motor is zaterdag, gistermiddag, met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ernstig ongeval tussen een motor en een auto op de N520, de hoofdweg in Nieuw-Vennep. Bij het ongeluk is de auto te water geraakt. Woordvoerder van de politie laat weten dat de bestuurder van de auto is aangehouden. De hulpdiensten werden rond 2 uur gistermiddag massaal gealarmeerd. Naast de politie en brandweer kwamen ook in totaal 3 ambulances te plaatsen om het ongeval te assisteren, zeg maar. Gisteren dus een ongeval tussen een motor en een auto aan de hoofdweg in Nieuw-Vennep.

0: en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket en Bioblitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Compleet.

0: de categorie luistermuziekjes. Dit moet je niet draaien in een discotheek, volgens mij, of in een club, want er gaat niemand dansen, denk ik wel. Ik misschien, ja. Oude muziek. Hou ik wel van. Het is 11:55 deze zondagmorgen. En je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd erbij. Het dubbel cd muziekfeest op het plein. Deel 2 met allemaal bekende Nederlandse zangers en zangeressen op die cd. Kortom, een leuk prijsje. Die kun je winnen als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Ik heb geen idee. Jij moet raden natuurlijk.
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik slijt bijna niet. Ik slijt bijna niet, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes loopt er ook op, hè? Hannes loopt er ook op, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wie is Hannes eigenlijk? Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij.
1: Ja. Aanwijzing 2.
0: Ik slijt bijna niet. Dat is mooi, zeg. Dat is mooi. Ja, zegt ja, echt slijt vast dit, hoor, volgens mij. Echt keihard.
1: Aanwijzing 3.
0: Hannes, die loopt er ook op. Ja, ik moet zelf zeggen, ik vind het traditioneel gemaakt wordt, vind ik leuk om te zien. Ja, dat moet ik wel zeggen. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee dat je bij jezelf denkt, wat is dat dan? Dan kun je kans maken om te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen hier in Hoofddorp. En mooie cd erbij. Kortom, een leuk prijsje. En we gaan over 10 minuten, een kwartiertje, gaan we iemand bellen in de uitzending. Die mag daar het antwoord geven. Stuur het antwoord even door aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Ja. Wat moet het toe? Studio@meerradio.nl. Zullen we even dat Tom Jones vandaag jarig is? Oh ja, dat heb ik bijna vergeten. Tom Jones, gaan we zo over hem draaien, toch? When I think of you. Ik heb het over niemand minder dan Miss Janet Jackson op Meer Radio.

radio stuk volgens mij. Ik hoor helemaal niks op de radio. Ik hoor geen geluid op de radio. Janet Jackson. Ja. Ik zei het al vandaag. Ik had het oude gezicht trouwens dat Tom Jones vandaag jarig is, jongens. Ja, die is vandaag jarig. En die wordt vandaag 86 jaar oud. Nou, dat komt, joh. Eindelijk, hè? Zo. Ik dacht, hij kon niet, maar 10:50, beste vrienden. We gaan zo meteen in de uitzending iemand halen die dan het antwoord mag roepen. En kan kans maken op het uurtje bowlen voor 6 personen. En misschien ben jij dat wel. Ja. Nou, gefeliciteerd, joh. Jij? Nee, Tom. Oh ja, Tom is daar.

Tom Jones, vandaag een jarig, lang zal die leven, Tommy. Ja, dat is waar. Nou ja, niet zo lang meer. Hou eens op, Maurice. Hij is 84. Maar je hoort hem al 100, joh. Hè? Meer radio, 11:15. De temperatuur in Haarlemmeer is nu op een graadje of 14. En het wordt een graad of 16 ongeveer vandaag. En kijk, de bovenjaar is wel een beetje blauwe lucht. Af en toe gaat er een wolkje voorbij. Je denkt van, oké, ik ben een wolk. Maar

Mr. Girl met Piet Rijlo meer radio op deze... Wat zeg je al, Maurice? Ja, je zegt dat meteen, gaan we iemand in de uitzending halen. En die mag dan het antwoord geven op het selecteerde ding. En als het antwoord goed is, dan heeft hij of zij dan die prijs gewonnen. Nou, leuk, ben benieuwd wie we in de uitzending gaan krijgen zo meteen.

0: Wat een verwarring allemaal. Vondagmorgen, dit is meer radio live vanuit een 14 graden achterhoofd. Met een beetje zon en een beetje wolken. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Mirjam?
1: Vanuit Nieuw-Vennep.
0: Nieuw-Vennep. Ah, kijk. Net een bericht voor gelezen. Inderdaad, ooit door een ongeval. Ben je lang in Nieuw-Vennep? Ben je echt een Vennep? Of,
1: Ja, klopt. Mijn hele leven woon ik hier al.
0: Echt waar? Heb je op het HVC gezeten? Heb je op het HVC gezeten, Mirjam, toevallig? Ben je er nog? Hallo? Er valt weg. Even kijken. Mirjam, hallo? Ik hoor Mirjam niet meer. Nee, ik ga even opnieuw bellen, denk ik. Even kijken. Waar kunnen we het doen? Mirjam, even kijken. We hebben Mirjam hier. Ik ga even kijken. En even opnieuw bellen, want ze valt even weg. Ik denk dat er een storing is of zo, denk ik. Een batterijtje op of...
1: Hey Mirjam.
0: Je bent er weer.
1: Ja.
0: Je viel even weg.
1: Ja, geen idee. Dat is een bereiken in Vennep misschien.
0: Het is nieuw, blijft toch nieuw Vennep, hè?
1: Ja, precies.
0: Nee. Hey, heb je op het HVC gezeten trouwens of niet?
1: Ja, klopt.
0: Gek je. Nee, mijn eerste vraag gelijk al, HVC. Hey, goedemorgen trouwens. Basje, ben je al lang wakker?
1: Ja, al sinds 8 uur.
0: Jeetje, zondagmorgen.
1: Zeg, voor een zondag is dat best vroeg, vind ik.
0: Ben je niet uit geweest gisteravond?
1: Nee.
0: Zij zijn heel teleurgesteld.
1: Ja.
0: Ik heb die basisaanwijzing gestuurd. Je hoort en ziet mij het meest op een boerderij. Ik slijt bijna niet. En Hannes die loopt er ook op. En dan moesten mensen het antwoord doorgeven. Heb jij ook gedaan. Ik ben benieuwd. Wat is je antwoord?
1: Het antwoord is klompen.
0: Jongens, dat goed? Ja. Goed hoor. Heb je ze zelf ook trouwens of niet?
1: Nee.
0: Niet jouw ding. Nee. Je hebt gewoon een uurtje bowlen voor 6 personen in Hoofddorp. Bij Klaus. Ja. Kun je lekker gaan bowlen met 5 vrienden en vriendinnen. En ik weet of je nog een cd-speler hebt of iemand bij jou thuis. We hebben namelijk een cd voor je met muziekfeest op het plein van Nederlandse artiesten.
1: Nou, dat klinkt gezellig. En we hebben wel nog een week cd-speler. Dus,
0: Kijk eens aan. Allemaal heel bekend. Allemaal bekend dat die staat op. Met allemaal bekende nummers. Dus geen onbekend grut, zeg maar. Die krijg je ook van onze dubbel cd. Lekker dansen.
1: Nou, super. Bedankt. Dansen.
0: Goed, hè? Ik ga je fijn. Ga je nog wat doen trouwens? Vult jouw zondag nog iets?
1: Ik dacht eigenlijk een
0: chill
1: zondagje te gaan houden.
0: En dan ga je op de bank zitten thuis. Gewoon
1: zoiets.
0: Zitten, chillen, naar buiten kijken.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Het is ook niet echt het weer om naar het strand te gaan. Dus ik zal een beetje tegen.
0: Ja. Nou, Mirjam, veel plezier met de prijzen. En ik wens je een hele fijne zondag. Nog sowieso een hele fijne zondag voor vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dag Mirjam.
1: Fijne zondag. Doeg.
0: Mirjam, onze winnares vandaag voor Teleding.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: You Can't Hurry Love, je hoorde Phil Collins.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 38e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven en het weerbericht van Ronald Mulder besteedt Henny Beijer aandacht aan de Special Olympics Nationale Spelen van volgend weekend en heeft hij gesprekken met wethouder Marjolein Steffens van de Water over de renovatie van de Sloterbrug en met fractievoorzitter Hans van der Helm van 50PLUS over nieuwe woningen in het centrum van Hoofddorp. Verder natuurlijk muziek.

0: rise again. Dat was Douwe Bob, Welcome to Outcast Town. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluid binnenkort. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kersverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden oud. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen Sloterbrug en Schiphol in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet gelukt is om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de Burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. De gemeente Haarlemmermeer richt een lokale versnellingstafel op om vertragingen bij woningbouwprojecten aan te pakken. Gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen gaan daar samen knelpunten oplossen. Uit de bouwmonitor blijkt dat 59% van de projecten voor 2026 tot en met 2030 met problemen te maken heeft. Het gaat onder meer om netcongestie, financiële haalbaarheid, stikstofregels, bezwaren van omwonenden en een tekort aan capaciteit. In 2025 werden 1275 woningen opgeleverd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de eerder verwachte 735 woningen. Haarlemmermeer moet dit jaar nog 334 statushouders huisvesten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds begin dit jaar kregen 84 statushouders een woning in de gemeente. Voor 1 juli moeten daar nog volgens de huidige taakstelling 185 personen bij komen. Voor de tweede helft van 2026 heeft Haarlemmermeer daarnaast een nieuwe opdracht gekregen voor de huisvesting van 149 statushouders. Landelijk lopen veel gemeenten achter op hun taakstelling. Daardoor blijven statushouders langer in asielzoekerscentra wonen.

0: Je hoorde de Sugar Babes met Hole in the Head. Komend weekende vinden in onze regio de Special Olympics Nationale Spelen plaats. Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Zaanstad en Haarlemmermeer ontvangen bij elkaar meer dan 3000 sporters met een verstandelijke handicap voor wat sporthouder Mariette Cede bestempelt als een absoluut feestje.
1: Het is een feestje. Laten we daarvan uitgaan. Het is een feestje voor iedereen. Voor coaches, voor de deelnemers, voor de ouders. Maar het is ook een sportief gebeuren. Dus, en waar het draait om gelijke kansen en waar het niet gaat om winnen, maar wel om je best doen en meedoen met elkaar.
0: In het kader van deze Spelen worden op verschillende locaties in Haarlemmermeer zaterdag 13 en zondag 14 juni in totaal 8 verschillende sporten beoefend. De wethouder somt ze nog even op.
1: Dan begin ik met gymnastiek. Dat is bij SV Pax in Squa. Dan hebben we ook nog zwemmen met de ZPCH, ook in het Squa. Voor basketbal gaan we naar de sporthal de Estafette. Dat is in Nieuw-Vennep. Dat is bij BV Hoofddorp. Zo heet de organisatie. Inlineskaten is op de skielerbaan in Lissebroek. Dan hebben we ook nog wielrennen. En dan gebruiken we de wielerbaan Wheeler Planet in Spaarnwoude. En daar is de HSV de kampioen al bij betrokken. Dan hebben we softball van de Vennep Flyers. En dan ook nog korfbal op het programma bij Sporting Bad Hoeverdorp. Nou, mooi, hè?
2: U bent wethouder sport. Het zal u goed doen dat veel van die verenigingen tijd, energie en ook hun locatie inzetten voor dit doel.
1: Daar ben ik heel trots op. Ik ben er ook ontzettend blij mee. Want het meedoen door deze organisaties, door deze vereniging, is echt van essentieel belang. Want we hebben al die verenigingen nodig. Zij hebben de expertise en de passie. Maar we hebben ze ook nodig samen met honderden vrijwilligers voor de catering, voor de logistiek, voor de begeleiding. Dus zonder die medewerking hadden we dit echt nooit kunnen organiseren.
2: Mevrouw Cede, ten slotte, u zult er vast naar uitkijken.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. En ik vind het ook heel erg belangrijk, dat sowieso natuurlijk, dat iedere mens in de gemeente Haarlemmermeer beweegt en ook sport. Want daar blijf je gewoon gezond van, hè? Mentaal en fysiek. Geldt ook voor deze groep sporters. Ik weet hoeveel plezier ze eraan beleven, dus ik kijk er ook naar uit.
0: De Hoofddorpse Imra is een van de ambassadeurs van Special Olympics Nationale Spelen in 2026. Ze tennist en is vol vertrouwen over haar prestaties volgend weekende. Ze gaat met verslaggever Henny Beijer een weddenschap aan en hoopt ondertussen op heel veel steun van het publiek.
2: Zitten wij in op goud?
3: Ja, dat we kunnen een wedje leggen.
2: Waar gaan we dan op wedden?
3: Om een reep chocola, want ik vind witte chocola lekker.
2: Witte chocola, die staat tenslotte. Mensen moeten komen om te kijken, hè?
3: Ja, en om aan te moedigen en om iedereen te supporten. En ook om te kijken wat is Special Olympics.
2: 12, 13 en 14 juni?
3: Ja, en kom allemaal naar de regio Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort. Kom allemaal kijken.
0: De meeste programma-onderdelen starten op zaterdag 13 en zondag 14 juni rond 9 uur 's ochtends. En duren vaak de hele dag. Alle details over locaties en tijden zijn te vinden op de website van het evenement Special Olympics 2026.nl.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket en Bioblitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
3: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Rock the Boat van de Hughes Corporation.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na dit weekend blijft het ook volgende week erg wisselvallig, met vrijwel dagelijks kans op buien. Het blijft vrij koel, met een middagtemperatuur zo tussen de 17 en 20 graden.

0: Achtereenvolgens hoorde je Something Good van Ilse de Lange en Hungry Heart, Bruce Springsteen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een krediet van bijna 4 miljoen euro voor de renovatie van de Slotenbrug in de Badhoevedorp. Politiek verslaggever Henny Beijer belde met verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens van de Water en vroeg haar allereerst of die opknapbeurt nodig is.
1: Ja, zeker. De renovatie is noodzakelijk om de brug veilig en functioneel te houden. Omdat we jarenlang uitgingen van volledige vervanging van de brug, is de afgelopen periode eigenlijk alleen maar het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. En inmiddels is dus duidelijk dat verder uitstel van de renovatie niet wenselijk is. Want als we nog langer wachten, dan nemen niet alleen de risico's toe voor de betrouwbaarheid van de brug, maar lopen ook de onderhoudskosten verder op. En daarom is het beste om nu gewoon te investeren in een levensduur verlengende renovatie.
2: Helder. En wat wordt er dan concreet aangepakt nu?
1: Ja, de renovatie bestaat uit het vernieuwen van de aandrijving van de brug, het renoveren van het bewegende deel, het opnieuw conserveren van de bovenbouw en de leuningen, maar ook betonherstel en het opknappen van de remmingwerken voor en na de brug. En we gaan ook de wachtplaatsen voor de beroeps- en pleziervaart vernieuwen. En daarnaast vervangen we de huidige lokale bediening door bediening op afstand vanuit het bedieningscentrum in Halfweg. En dat doen we omdat we daarmee de brug ook op dat punt toekomstbestendig kunnen maken.
2: Ja, vooral de doorstroming en de veiligheid zouden zijn gediend met de voorgenomen renovatie. Hoe moeten we dat zien?
1: Nou kijk, de renovatie zorgt er in eerste plaats voor dat de brug dus veilig en betrouwbaar gebruikt kan blijven worden. Maar daarnaast werken Haarlemmermeer en Amsterdam ook samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming rondom de Slotenbrug te verbeteren, met name voor fietsers. En daar kijken we onder andere naar de inrichting van de kruispunten aan beide kanten van de brug. En dat verkeerskundige deel, waar ik het net over had, dat loopt eigenlijk als een afzonderlijk project naast die renovatie van de brug zelf.
2: Ja, want er was ook sprake van een nieuwe verkeersinrichting bij die brug. Maar heb ik nou begrepen dat die wordt uitgesteld?
1: Ja, dat klopt. En waarom is dat? En dat is overigens een tijdelijk uitstel voor het ontwerptraject voor die nieuwe verkeersinrichting. Eind van het jaar gaat het college een besluit nemen over de haalbaarheid van een pilot voor een spitsafsluiting van de Slotenbrug. En daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder een motie aangenomen waarin ze vragen om een pilot te doen met eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Meerdijk vanaf de burgemeester Amersfoortlaan richting de Sloterweg. Mm-hmm. En beide maatregelen kunnen gevolgen hebben voor die inrichting van die kruispunten. Dus daarom vinden we het verstandig om even eerst duidelijkheid te krijgen over die pilots en dus ook die wens van de raad, voordat we het hele ontwerp van de verkeersmaatregelen toch vast gaan maken. Dus voor alle duidelijkheid, het is wel uitstel, maar zeker geen afstel.
2: Nee. Betekent dit alles overigens wel dat een nieuwe Slotenbrug definitief van de baan is?
1: Nou, het oorspronkelijke plan om de brug helemaal te vervangen door een nieuwe, maar ook een bredere brug, die is verlaten omdat gewoon gebleken is in het traject om dat te onderzoeken dat de kosten daarvan veel te hoog werden. En daarom hebben Haarlemmermeer en Amsterdam samen in 2024 besloten om te kiezen voor een levensduur verlengende renovatie. Dus dat is best ook een hele stevige renovatie. En wat je daarmee doet eigenlijk is investeren in een oplossing die de brug dan voor langere tijd veilig en betrouwbaar houdt tegen aanzienlijk lagere kosten dan volledige nieuwbouw.
2: Ja, u vraagt over de gemeente Amsterdam, want die noemde wel een paar keer ook om een substantiële bijdrage, toch?
1: Ja, uiteraard, want zoals ik al eerder zei, het is een belangrijke verbinding tussen Haarlemmermeer en Amsterdam. Daarom zijn er ook eerder bestuurlijk afspraken over gemaakt, over de kosten. En Amsterdam draagt 50% bij van de renovatiekosten van de brug. Dat is 1,6 miljoen. Maar die kosten voor die bediening op afstand, dat is echt een Haarlemmermeerse aangelegenheid. Dus die vallen daar niet onder. Dat is onze keuze, maar ook onze verantwoordelijkheid. En daarom nemen wij die kosten volledig voor onze rekening. En dat betekent dus ook dat het benodigde bedrag niet precies door midden is gedaan.
2: Nee. De gemeenteraad is daar uiteindelijk aan zet natuurlijk. Die moet beslissen. Gaat dat nog voor het zomerreces gebeuren?
1: Ja, naar verwachting wel. Want we hebben het voorstel om de kredietaanvraag direct na de behandeling van de voorjaarsrapportage 26 te behandelen in dezelfde raadsvergadering. En dat zou dan ook meteen de laatste vergadering voor het zomerreces zijn. Nou weet je, Henny, het presidium, hè, dat is de agendacommissie van de Raad, die beslist uiteindelijk hoe de definitieve agenda eruit komt te zien. Maar die tijdige besluitvorming is wel heel belangrijk, omdat we eigenlijk willen starten met de werkzaamheden direct na het zomerreces. Ik zeg het verkeerd, niet het starten van de werkzaamheden, maar de aanbesteding voor de werkzaamheden. Zodat we die renovatie in het winterseizoen kunnen doen van 27-28. En dat is natuurlijk heel belangrijk, zodat de mensen, ja, zo min mogelijk overlast ervaren.

0: Promise Me, Beverly Craven. Op de binnenweg in het centrum van Hoofddorp verrijzen in de komende jaren zo'n 400 tot 450 nieuwe woningen met de supermarkt, apotheek en huisarts op loopafstand. Een plek waar veel ouderen vast graag zouden willen wonen. Immers, alles wat zij nodig hebben, is er op loopafstand. 50PLUS Haarlemmermeer stelde bij monden van fractievoorzitter Hans van der Helm eerst informatieve vragen over die plannen en diende vervolgens een motie in. Die haalde echter tot zijn teleurstelling geen meerderheid, vertelde hij aan verslaggever Henny Beijer.
1: Nee, helaas niet. Wij zagen in het stedenbouwkundig programma dat daar geen invulling aan was gegeven. Dus wij hebben informatieve vragen gesteld aan het college. Daar hebben we netjes antwoord op gekregen. Ja. Als gevolg daarvan ook in de raadsvergadering een motie ingediend.
2: Want wat wilde die motie bereiken?
1: Nou, wat ik al zei, er zijn geen afspraken gemaakt wat betreft huisvesting voor ouderen of levensloopbestendig wonen. Dus wij hebben gezegd van nou, hou nou een beetje rekening met de doelgroep. Mensen willen langer thuis kunnen blijven wonen, wat inhoudt dat ze later ook in eerste instantie minder zorg nodig hebben. Dus het is een win-win situatie. En daar hebben wij vragen over gesteld. Maar helaas lukte dat niet, of we hebben zelfs een motie ingediend. En dat vinden we wel heel erg jammer, want de motie was vrij mild. We hadden het geen eens over levensloopbestendige wonen, maar over rollator geschikt. Nou, dan moeten de woningen als die gebouwd worden een aantal aanpassingen hebben. Minimaal, brede deuropeningen, dat soort dingen, gelijkvloers. Maar we krijgen helaas de raad niet mee.
2: Nee, want ik las achteraf 10 voor, 25 tegen. Hoe kan je daar nou tegen zijn?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb wel natuurlijk een aantal partijen in de wandelgangen gesproken. Sommigen vonden het niet nodig. De wethouder zei ook dat gebeurt al. Maar uit de antwoorden van de informatieve vragen bleek juist dat het nog helemaal open ligt. Dus ik was ook een beetje verbaasd door het antwoord van de wethouder. Ik heb ook iets, hoe kun je daar tegen zijn? Maar misschien speelt mee dat er op het moment ook collegeonderhandelingen gaande zijn. En dat partijen toch een beetje de kat uit de boom kijken. Ik durf de vinger er niet op te leggen.
2: Nee, dat is natuurlijk wel zo dat u staat ook terecht voor 50PLUS, dus ook voor de ouderen. Maar dit zijn nou juist de dingen waarop u zich zou kunnen profileren. En dan zit het zo tegen.
1: Ja, dat vind ik wel erg jammer. Want dit is niet echt specifiek voor ouderen, maar eigenlijk ook voor mensen die straks gewoon daar in hun eigen woning ouder willen worden. Dan hebben we het over levensloopbestendig. Heel veel mensen in mijn omgeving, die zijn gewoon 50PLUS. Kinderen zijn de deur uit, die hebben een veel te grote woning. Die willen naar een kleinere woning, maar die kijken natuurlijk wel naar de toekomst. Die zeggen van ja, als ik wil verhuizen, dan wil ik wel bijvoorbeeld alles gelijkvloers hebben. Als ik langer thuis wil blijven wonen, moet eventueel de badkamer aangepast kunnen worden. Hele kleine ingrepen. Nou, als er nu gebouwd wordt in het centrum van Hoofddorp, hou daar dan rekening mee dat die mensen gewoon in een appartement terecht kunnen, waar ze gewoon straks langer kunnen blijven wonen. Ik denk dat iedereen daarvoor is. Ik kan me geen reden verzinnen waarom je daar tegen zou kunnen zijn. Maar helaas, de meerderheid van de raad denkt er anders over.
2: Ja, mag ik concluderen dat wat u betreft het laatste woord hier ook nog niet over gezegd is?
1: Nee, want natuurlijk, de spade moet de grond nog in. Er staan nu nog kantoorgebouwen, dus dat moet allemaal nog tegen de grond. Er zijn natuurlijk wel gesprekken gaande met ontwikkelaars. Er moeten koopovereenkomsten worden getekend. Dus we hebben nu al even ons vingertje opgestoken. Maar als straks dat project echt gaande is, dan zullen wij daar ongetwijfeld, dat hebben we ook aangegeven, diepgaand naar kijken. En kijken of we ook nog in een later stadium wat wijzigingen kunnen doorvoeren. Ja. Wel dan met de meerderheid van de raad uiteraard.
2: Ja, ja. Zijn dat dan zaken waar de gemeente ook echt de vinger op kan leggen? Die kan ook verplichten tot het bouwen van bepaalde type woningen of bepaalde inrichtingen, zoals die bredere deuren en zo?
1: Nou ja, het is natuurlijk, je moet in samenspraak met een ontwikkelaar moet je tot bepaalde afspraken komen. Maar dus, als je aan de onderhandelingstafel dit niet ter sprake brengt, ik kan me voorstellen dat een projectontwikkelaar daar in eerste instantie misschien niet op zit te wachten. Omdat je moet toch denken aan de toekomst, een paar aanpassingen al op voorhand verrichten. Dat zou misschien ietsjes duurder zijn. Maar uiteindelijk heeft iedereen daar profijt van, zeker op de lange termijn. Dus ik vind wel dat de gemeente daar ook wel een rol in heeft. En dat geven ze ook wel aan hoor. In het volkshuisvestingsprogramma bijvoorbeeld wordt ook netjes Levensloopbestendig bouwen komt daar aan de orde. Maar het wordt niet uitgewerkt. En dat vind ik wel heel teleurstellend. En dit was nu een uitgelezen kans om daar invulling aan te geven. Maar het college en eigenlijk de meerderheid van de raad laat die kans aan hun voorbij gaan.

Je hoorde Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Tot zover de 38e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carolien Geven en Henny Beijer, eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemer maar een programma van Rick Klaus, waarin hij deze week praat met Linda en Desiree van Stichting Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Tot slot van dit programma, I'll Be Your Baby Tonight, Whitney Houston. Fijne dag.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend Maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend Maar.
3: Goedemiddag luisteraars, daar zijn we weer. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur? CEO of zo? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer? Misschien wel een buitengewoon interessante man of vrouw? Of een creatieve geest? Of een BN'er? Wie is vandaag de gast? Nou, het zijn vandaag gasten. We hebben 2 gasten. En u gaat luisteren naar hun verhaal. Wat is de muziekkeuze? U zit helemaal vooraan op de business seats hier in de Skybox. En tegenover mij zitten vandaag Linda en Desiree van PVO Noord-Holland. PVO Noord-Holland? Nou, dat gaan we zo uitleggen. Ten eerste, hartelijk welkom Linda en Desiree.
4: Ja, dankjewel Rick.
5: Dankjewel.
3: Nou, kijk eens aan dames. Ja, dit wordt een andere uitzending dan normaal. We gaan een beetje serieus onderwerp behandelen. Luisteraars thuis, dichter bij de radio. Zit u in de auto, u kunt ook gewoon even een uurtje parkeren, is ook gezellig. Maar we gaan er wat moois van maken. Ten eerste, PVO Noord-Holland. Dat betekent Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Wie van jullie 2, Desiree of Linda, gaat me even in het kort uitleggen waar hebben we het over? Waar gaat het over?
5: Nou, ik geef hem door aan Linda.
4: Ja, platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Eigenlijk al wel een beetje wat het woord zegt, veilig ondernemen. Wij zijn een zelfstandige stichting die ondernemers in Noord-Holland helpen om weerbaar te zijn tegen criminaliteit. Diverse criminaliteitsvormen waar zij mee te maken kunnen hebben. En wij bieden ondersteuning, voorlichting, training, advies om ondernemers te helpen om sterker te staan tegen criminaliteit.
3: Ja, dus ja. We hebben inderdaad een serieus onderwerp vandaag. Ja. Het is geen recherchebureau waar we zitten.
4: Nee.
3: En ja, u kunt het niet zien, luisteraars, maar ik zit hier tegenover twee bijzonder prettige, vriendelijke, voor mij jonge dames. En heel even kort, Desiree van Zanten. Vertel eens wat, Desiree, over jezelf.
5: Wat wil je weten?
3: Ik weet dat je net jarig bent geweest.
5: Ja, klopt.
3: Ja.
5: En mijn dochter die zegt gewoon, weet je dat je een halve eeuw oud bent?
3: Ja, dat ben je.
5: Ik zeg, nou, dat frame je helemaal verkeerd. Wij zijn hartstikke jong natuurlijk. Waar kom ik vandaan? Ik ben geboren en getogen in Haarlem.
3: Ja.
5: En ik heb eigenlijk een heel groot deel van mijn leven in Amsterdam gewoond. Ook in het centrum, ook in West. En mijn achtergrond ligt in het veiligheidsdomein.
3: En wat heb jij voor opleiding genoten?
5: Ja, ik ben vroeger, klinkt zo ver weg nu, hè. Maar ik ben ooit bij de politie Amsterdam begonnen. Dus op de politieschool.
3: Ja.
5: En toen heb ik de politieacademie nog gedaan. En uiteindelijk daar echt lekker met mijn voeten in de klei gestaan, zeg maar. En van alles mogen doen, van recherchewerk tot
3: de praktijk helemaal meegemaakt.
5: De hele praktijk meegemaakt. Ook nog in de tijd natuurlijk dat we nog zonder mobieltjes rondliepen. Ja. En niet overal maar zomaar gefotografeerd werden op straat of gefilmd. Is toch wel een hele andere periode geweest in die tijd, Rick.
3: En dit was Desiree. We gaan nu even naar Linda. Linda, hoe ziet jouw verleden eruit? Ongeveer?
4: Ja, ongeveer. Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek. En daar woon ik nog steeds met man en twee meiden. Twee hele mooie meiden. En mijn achtergrond is heel divers. Ik heb een achtergrond in de reisbranche en een achtergrond in projectmanagement. Online marketing, projectmanagement. Ja.
3: Oké, en jullie zijn nu eigenlijk een soort van zelfstandige ondernemers.
4: Ja.
3: Maar jullie werken, tenminste in het verhaal waar we hiervoor zitten, hè, voor PVO Noord-Holland. En PVO Noord-Holland is best een serieuze vereniging, als ik het zo mag zeggen, met een raad van toezicht.
4: Ja.
3: Met een bestuur.
4: Ja.
3: Met waarin notaris, burgemeesters, allemaal notabelen zitten. Maar de praktijk waar jullie de ondernemer echt mee helpen, misschien kan je daar een voorbeeldje van geven. Wie van de twee dames mag ik het vragen om een voorbeeld te geven van wat is nou een praktische, geef ons eens een praktisch inzicht waar jullie mee geholpen hebben.
5: Ja. Het gaat heel breed, hè. Dus wat ik zo mooi vind vanuit wat ik je net al vertelde, ik heb ook een professionele achtergrond, maar daarna ben ik ook adviseur veiligheid geweest voor de gemeente Amsterdam. Dus ik heb zo'n 28 jaar eigenlijk in het gebied bewogen.
3: Ja.
5: En wat je nu merkt, dit vind ik dus heel mooi van het PVO, dat ik nu zeg maar mijn kennis ook kan delen bij ondernemers. Om ze daarin weerbaarder te maken. Ja, wat is weerbaarder? Ik vind dat, laat ik het zo stellen, vaak ligt het in hele praktische zaken, kleine stapjes die je eigenlijk als ondernemer kan doen. Het kan het signaleren zijn, hè, van signalen, van hoe ziet dat eruit? En dat je dat vanuit PVO heel mooi dus ook in sessies, in workshops of in voorlichtingen, bijeenkomsten, ze daarmee kennis kan laten maken.
3: Mag ik het een beetje vergelijken zoals nu met cybercriminaliteiten? Dat ook ik ben wel eens ergens ingetrapt. Mm-hmm. En dan probeer ik goed op te letten. Maar we zijn niet getraind om al die signalen op te vangen. En jullie helpen eigenlijk de ondernemers. En dan in een hele brede markt van ondernemers.
5: Ja, klopt. MKB van, vooral.
3: MKB, maar van groenteboer tot horecaondernemer, tot logistiekbedrijf, enzovoort.
5: Ja.
3: ook, jullie helpen ze ook om die signalen te zien?
5: Ja, zeker. Nu heb je het over cyber. Dat is een van de pijlers die wij doen.
3: Ja.
5: Daar worden inderdaad mooie bijeenkomsten of workshops neergezet. Om die ondernemers daarop in mee te nemen. Te laten zien ook wat kan er gebeuren. Waar kan je op letten. Hele praktische zaken. Je moet het ook niet te moeilijk maken. Hè? Merk ik, hoe meer de techniek ingaat, hoe meer ook een hoop ondernemers afgehaakt raken. Zeg maar. En dat is natuurlijk nu wel heel mooi. Je ziet natuurlijk afgelopen jaren wordt er heel veel verteld over cyber. Cyberweerbaarheid, cybersessies. Hè, dat zie je allemaal door het hele land gebeuren. Maar het is natuurlijk nu eigenlijk wel ook een beetje het momentum om te kijken van kunnen we nu die volgende stap maken? Hoe kunnen we het praktisch inrichten? Workshop gericht meer naar die ondernemer. Dat je ook na zo'n bijeenkomst wegloopt met oh, dit kan ik al gaan inzetten morgen. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met Plan B. Plan B is eigenlijk een hele praktische sessie van wat kan jij als ondernemer morgen al eigenlijk doen om dingen in orde te maken in jouw onderneming.
3: Ja, en dat gaat niet alleen over cybercriminaliteit, maar dat gaat juist ook over bijvoorbeeld in de logistieke sector of in de horecasector kan het alle kanten op gaan.
5: Ja, het gebruik van computers wordt natuurlijk overal ingezet.
3: Ja.
5: Maar als je het hebt over ondermijning, dat is natuurlijk weer heel breed.
3: Dat woord onthouden we even, ondermijning. Dan gaan we straks met Linda en Desiree over verder. We gaan ook, want het is natuurlijk een informatief, maar ook een luchtig programma. Dus we gaan ook naar muziek luisteren. En wat wil nou het geval dat Desiree met haar dochter naar Harry Styles is geweest?
5: Dat klopt.
3: En een van de meest bekende nummers van Harry Styles. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zal toch wel. Aperture? Ja?
5: Ja, ik.
3: Maar dat betekent eigenlijk dat je moet openstaan. Openstaan. Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren.
5: Mooi.

0: Dat was hem dan, Harry Styles. Wat een heerlijk nummer. Wat hebben we genoten, hè? De dames willen bij dansen maken, ja. Maar dat kan niet. Want we hebben een serieuze uitzending met ondernemend maar. We waren gebleven bij het woord ondermijning. En Linda zei, ja, ho, wacht even. Ik ga wat anders vertellen. Linda.
1: Ja, niet zozeer wat anders, maar we vliegen meteen de inhoud in. Ja, lijkt me logisch, want het moet ook praktisch worden. Gaan we ook doen. Maar ik wil nog even meegeven dat de ondernemer wij helpen de ondernemer op drie vlakken eigenlijk. Ja. Dat is inderdaad ondermijning, ondermijnende criminaliteit.
0: En voor de luisteraars, want we hebben een hele brede doelgroep.
1: Ja.
0: Van bejaardencentrum tot de jongeren, tot links naar rechts. Hoe moet ik ondermijning nou vertalen?
1: Ondermijning is het verweven van de onderwereld in de bovenwereld. Dus eigenlijk de criminelen die gebruik gaan maken van legale activiteiten van een goede ondernemer.
0: Zijn de oren van de luisteraars gespitst.
1: Ja. Dus ze gaan bijvoorbeeld gebruik maken van transportbusjes om hun drugs te vervoeren of vrachtwagens.
0: Ja. Het
1: witwassen van crimineel geld. Het willen huren van een bedrijfspand. En daar stiekem een wietplantage in bouwen. Dat zijn allemaal praktische, duidelijke, denk ik, voorbeelden van ondermijnende criminaliteit.
0: Nee, nu begrijp ik het. Ja.
1: Ja,
0: dat is
1: zo,
0: één.
1: Ja. En dan focussen we ons op cybercriminaliteit.
0: Ja.
1: Dat komt net natuurlijk al naar voren. Ik denk dat dat ook heel leuk is om daar straks nog wat meer over te vertellen. Wat we daar dan inderdaad voor doen.
0: Graag.
1: Dat plan B is ook gewoon een heel mooi product. Mooie workshop wat we aanbieden. En als laatste, ja, wij noemen het altijd veel voorkomende criminaliteit. En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Het klinkt natuurlijk als criminaliteit die elke dag gebeurt, maar dan hebben we het echt over winkeldiefstal. En dat gebeurt denk ik wel echt dagelijks.
0: Ja.
1: Maar ook overvallen. Explosies bij bedrijfspanden of bij winkels, horecazaken. Winkeldiefstal. Ik mis er eentje, agressie en geweld.
0: Kijk eens aan. Nee, je zit goed erbij. Want wij praten er natuurlijk nu hier in de studio over. En het is een beetje luchtig en het is gezellig. En jullie zijn hartstikke leuk. Maar als je zoiets meemaakt, al is het maar een winkeldiefstal, maar vooral een overval, is natuurlijk heel heftig.
1: Heel ingrijpend.
0: En ik kan me ook voorstellen met een explosie. Ook voor de omwonenden, dus de gewone burger. En ook als de gewone burger in een winkel staat en er gebeurt zoiets, dan is dat heel indrukwekkend.
1: Ja, ja.
0: En wat doet PVO nou met die ondernemer? Jullie helpen hem vooral preventief?
1: Ja, eigenlijk wij zorgen eigenlijk voor samenwerking tussen politie, gemeente. Gemeente is natuurlijk in de basis verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Maar vaak weten ondernemers de gemeente niet goed te vinden of ze praten niet elkaars taal. Dus het beleid van de gemeente komt niet helemaal aan bij de ondernemer. En andersom, de praktijk van de ondernemer komt niet altijd goed aan bij de gemeente. En dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd. En dan heb je natuurlijk ook nog de politie. Die heel veel werk heeft en niet alles aan kan. En wat wij eigenlijk proberen te doen en wat wij doen is die ondernemer helpen om van wat kan je nou zelf doen. Je had het net zelf al, Rick, over de signaalherkenning.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat heel veel ondernemers niet eens weten wat voor signalen ze zouden moeten herkennen als er een drugslab op een bedrijfterrein is.
0: Ja.
1: Maar ook een explosie is wel een heel heftig onderwerp. Maar een winkeldiefstal, hoe herken je nou een winkeldief? Of hoe ga je daar nou mee om? Ben je aanwezig in je winkel? Zeg je gedag tegen elke klant? Het zijn hele simpele dingen, maar dat zijn dingen die vaak vergeten worden.
0: En Linda, een vraag die je vast ook wel bij bijeenkomsten krijgt, is met betrekking tot winkeldiefstal. Ja, maar heeft het nou zin om aangifte te doen?
1: Het heeft altijd zin om aangifte te doen.
0: Dat moet jij zeggen ook.
1: Dat is ook waar. Ja, maar het heeft ook zin.
0: Ja.
1: Bedoel, die ene aangifte van jou, die wordt opgeteld bij de andere aangiftes. En op die manier wordt natuurlijk de pakkans van zo'n dader, want het is vaak iemand die doet het vaker, die wordt steeds groter. Dus ja, dat heeft zeker...
0: En Linda, is of Desiree, is de politie blij met jullie? Of denk je van, ach god, heb je PVO, die komt ook nog wel even tussen een plasje doen?
2: Nee, ze zijn hartstikke blij met ons. Ja hoor, we worden ook regelmatig gewoon benaderd door politie. Om ook te kijken van waar we samen in mee kunnen werken. Om mee te denken ook. Ja, nee, dat is absoluut wel zo. En wat Linda ook zegt, ja, en je vraagt net van heeft het zin om aangifte te doen. Het maakt niet uit van welk delict. Het heeft altijd zin om aangifte te doen. Al is het maar voor de opsporing. Al is het voor vervolging. Hè? Want anders kan een bedrijf ook natuurlijk. Die krijgt natuurlijk ook een financiële schade uiteindelijk.
0: Ja.
2: Dus we willen het sowieso altijd hebben. Zeker als er geen dader zijn of dadergroepen misschien wel aan het werk zijn. Je wil die mensen in beeld kunnen brengen. En daarom heb je juist altijd informatie nodig.
0: En dames, we zitten hier in Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: Is deze omgeving anders dan andere gemeenten? Is hier meer? We zitten natuurlijk wel in het logistieke hart van Nederland ook.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dus we zijn wel anders of interessanter?
2: Ja. Ja, nou ja, kijk, we hebben Schiphol hè, naast de deur, even om daarmee te beginnen. En het is natuurlijk ook best heel veel landelijk buitengebied hebben we hier.
0: Landelijk buitengebied?
2: Ja.
0: Leg uit.
2: Boerderijen, landerijen, panden die uit het zicht zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik kijk er met een andere
0: soort bril, klein Brabant of zo, bedoel je?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel mooi hier. Je kan heel veel recreëren, dus... Ja. Ja, er zou wel iets meer te doen mogen zijn in horeca. Maar goed, dat is zijn persoonlijke mening.
0: Ja, dat moet je net tegen mij vertellen. Ga verder.
2: Ja, ik ben zelf vanuit de stad verhuisd naar de Haarlemmermeer. Ja. En,
0: ho. We zitten hier... Nee, even, dat is heel belangrijk. We zitten hier met de hoofdprogrammaleiding. Die doet de techniek vandaag. Dat is Ton. En Ton heeft me één hele belangrijke les geleerd. Heet het Haarlemmermeer of de Haarlemmermeer? Het heet...
2: De Haarlemmermeer.
0: Nee, het heet Haarlemmermeer. Je woont ook niet in de Amsterdam.
2: Nee, dat is
0: waar. En je gaat ook niet in de Leiden.
2: Dat is waar.
0: Je woont in Haarlemmermeer.
2: Ja, klinkt zo raar.
0: Ja.
2: Dus misschien omdat ik in Haarlem geboren ben. Dat ik zeg Haarlem, dan zeg je wel Haarlem, zeg je niet de Haarlem.
0: Nee, dat zeg je ook niet. Maar heel gek, bij Haarlemmermeer zeg je dat heel snel.
2: Ja.
0: Maar dat is even een onderbreking, hoor. Dat is, we zijn natuurlijk totaal nu de draad van het verhaal kwijt. Ja. Waar waren we eigenlijk? Bij de landelijke landerijen.
2: Ja, nou ja, dat veel natuur is hier in deze omgeving.
0: Prachtig, hè?
2: Ja, dat bracht mij ook hier. Dus, ja.
0: Goed, we hebben dus de 3-4 pijlers. De ondermijning, de cybercriminaliteit, de veel voorkomende criminaliteit.
1: Ja.
0: En agressie.
1: Ja, agressie.
0: En jullie geven dan trainingen. Ja. En dat doe je, waar vinden die plaats in? Een lokale of zo? Of hoe gaat het? Hoe bereik je de ondernemer?
1: Nou ja, vaak komt een vraag zeg maar om hulp komt vanuit een ondernemersvereniging of vanuit de gemeente bij ons. En hoe wij de ondernemer zelf bereiken is vaak vanuit communicatie. Dus wij doen heel veel aan communicatie.
0: Ja.
1: We zijn ook heel blij dat we hier
0: goed, hè?
1: Aanwezig mogen
0: zijn. Nou, het leuke is dat je nu niet alleen ondernemers bereikt, maar ook de luisteraars.
1: Ja?
0: Maar de luisteraars hebben weer contacten met allerlei ondernemers die zeggen... Kees, weet je wat jij moet doen? Jij moet eens met PVO contact opnemen.
1: Ja.
0: Want misschien schromen sommige ondernemers ook wel. En je ziet natuurlijk ook veel dat veel jongere ondernemers, bedoel ik tot 40 jaar, die zitten niet zo vaak bij de bijeenkomsten van de ondernemersvereniging.
1: Nee,
0: we gaan het zo over hebben. Maar we gaan naar plaat nummer 2. En dan moet ik Desiree even aankijken, want die heeft deze aangevraagd. En die mag hem ook zelf aankondigen. Hier staat hij. Mwaki.
2: Ja, we gaan... de eerste toch?
0: Nee, de tweede.
2: De tweede. Ja. De eerste. Nee, we gaan I Adore You gaan we luisteren. Ik

0: Platform Veilig Ondernemen. Ja, het is helemaal geen suffe organisatie. Er zitten hier twee zeer opgewekte dames ook. En die gewoon een buitengewoon interessant verhaal hebben. Zijn er nog wat meer voorbeelden te noemen?
1: Ja, je vroeg net wat voorbeelden. Maar ik kan wel een mooie praktijkvoorbeeld geven van hier in Haarlemmermeer.
0: Ja. Heel goed trouwens. Nee, zonder de. Ja, hoorde je het?
1: Maar ik moest hem even inschakelen.
0: Ja, nee, ik hoorde je denken.
2: Even nadenken.
1: We zijn hier bijvoorbeeld gevraagd in winkelcentrum Vier Meren om iets te doen aan de winkelcriminaliteit en overlast.
0: Ja.
1: Fatbike. Ik kom hier niet zo vaak, want ik kom uit Zaanstreek. Maar goed, die verhalen hoor ik dan. En dan zijn we eigenlijk gevraagd door zowel politie als de burgemeester om daar te kijken wat kunnen we daar betekenen, zeg maar. Nou, op dit moment heeft de gemeente en de winkeliers, de ondernemers daar, die hebben daar een soort van convenant samenwerkingsovereenkomst.

0: collectief winkelverbod. En je kan natuurlijk als winkelier kan je al een klant weren uit je eigen winkel.
1: Okay,
0: maar het collectief winkelverbod zegt, ik weer hem uit mijn winkel, maar dan is hij automatisch geweerd uit het heel gebied waar zo'n verbod geldt. En wat we dan bijvoorbeeld daarin betekenis, vorige week hebben we daar een winkeldiefstal training uitgevoerd. En dat vindt dan gewoon plaats volgens mij bij de HEMA.
1: En, maar dan krijg je ook collegialiteit met de andere winkeliers.
0: Ja,
1: als je dat samen doet, dan is ook die bereidheid veel groter om het samen op te pakken. Ja, want het is voor iedereen belangrijk natuurlijk.
0: Wij zeggen ook altijd tegen de ondernemer, probeer het niet alleen op te lossen. Want niet een ondernemer kan niet zo snel een trainingbureau inschakelen. Om bijvoorbeeld training te doen op agressie en geweld. Jij als groot bedrijf zal het misschien wel doen, Rick. Maar wij...
1: wij zitten dan bijvoorbeeld met ons bedrijf bij Horeca Nederland.
0: Ja.
1: En die doen dat soort dingen ook, maar dan helemaal gespecialiseerd op de horeca.
0: Ja.
1: Maar het blijft altijd de ondernemer zelf die signalen moet zien.
0: Ja.
1: En daarop voortijdig als het kan moet inspringen.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, de agressie in de horeca, tenminste zoals wij de horeca beleven, is enorm afgenomen gelukkig. Maar dat komt omdat, als ik het vergelijk met... 20, 30 jaar geleden, dan werd er nog echt flink gedronken.
0: Ja.
1: En dat is bij ons niet meer het geval. Men is echt, vooral degene die moet rijden, is natuurlijk wel, zijn we natuurlijk erg bewust van, hey jongens, er staan wel hele grote straffen en vooral financieel op als je te veel op hebt. Maar dat merk je gewoon ook terug. Maar dan moet ik ook zeggen, de alcoholomzet is ook dalende.
0: Oh, ja,
1: en dat is een hele landelijke trend. Maar ja, goed, laat ze maar lekker veel frisdranken drinken. Of alcoholloze drankjes, dat is ook lekker. Maar nog even voor het besef allemaal. Jullie zijn geen recherchebureau dus. Zoals, ik geloof, Hofman heet het, of weet ik wat. Ja. Nou, ik weet niet precies. Hè.
0: Nee.
1: Maar jullie zijn er vooral om ondernemers, midden- en kleinbedrijf, te informeren en enthousiast te maken over van, hey jongens, blijf opletten, maar echt op alles.
0: Ja, het is denk ik de veel voorkomende criminaliteit. Die trainingen die we daar geven, is wel echt geven we echt handvatten van hoe ga je om met een winkeldief. Wat ik net al zei, zeg nog heel simpel, zeg gedag als iemand binnenkomt. Maar ook hoe ga je om, hoe deescaleer je agressief gedrag. Dus dat zijn wel echt fysieke trainingen. Waar we echt handvatten geven aan die medewerkers en die ondernemers. Ja.
1: Even tussendoor, doen jullie dat zelf? Geven jullie die training? Of daar heb je specialisten voor die echt ervaring hebben en dergelijke?
0: Ja, wij koppelen echt inderdaad wat is er nodig in dat gebied. Of wij hebben daar gewoon onze vaste trainers voor of professionals voor.
1: Ja. Want Linda, jij bent ook hoofdcoördinator, begrijp ik, hè?
0: Toch? Zo klinkt het heel mooi.
1: Ja, je bent heel hoog in de organisatie.
0: Ja.
1: En jullie werken met hoeveel personen?
0: We zijn met z'n zevenen. Ja.
1: Dat zijn echt De mensen die de bijeenkomsten regelen en die contact hebben met de ondernemers.
0: Ja,
1: En daarboven zit dan het bestuur en de raad van toezicht.
0: We hebben inderdaad het bestuur met de 50% publiek en 50% private partners. En dat is inderdaad de ondernemers 50% en 50% politie, gemeente. En in de Raad van Toezicht zitten in ieder geval de drie burgemeesters uit de drie districten. We werken ook in de politieregio Eenheid Noord-Holland.
1: Ja.
0: We zijn ook niet de enige PVO. We zijn,
1: er zijn er
0: 10.
1: 10, ja. Oké.
0: Dus dat is ook wel goed om te benoemen dat we niet...
1: En die PVO's die worden gesubsidieerd?
0: Ja.
1: En stel voor... meer radio heeft last van iets. En die komt met een vraag. Ja. Maar moet dat betaald worden? Of zeggen jullie nee, dit is gratis advies wat we geven? Of hoe werkt zoiets?
0: Ja, we hebben wel wat voorwaarden. Maar alle ondernemers die bieden wij onze hulp, ondersteuning, trainingen, workshops allemaal gratis aan.
1: Okay.
0: En dat kan inderdaad dankzij de subsidie vanuit het Rijk.
1: Ja.
0: Dus dat is...
1: Dus nuttig besteed dus.
2: Ja.
0: Lijkt mij wel.
1: Ja, zegt Desiree. Dat moet je ook zeggen, Desiree.
2: Ja. Maar
1: heel belangrijk.
2: Dat vind ik ook.
1: Ja. En nog even van... Desiree, jij had het net over Landside. En we hebben dus hier ook Airside. Dat is Schiphol.
2: Ja, klopt. We gaan weer even terug naar de regio. Ja, inderdaad.
1: En Schiphol is natuurlijk... Ja,

0: deel van het kloppend hart hier in Haarlemmermeer.
1: Klopt.
0: Maar dat is niet jullie gebied.
1: Nee, dat is niet onze scope ook.
0: Daar zitten weer aparte...
1: Daar
0: want er gebeurt genoeg natuurlijk op Schiphol.
1: Ja, klopt.
0: Het mooie is, als je daar een winkeldiefstal doet... dan pak je vlug een vliegtuig en dan ben je zo weg. Nee, maar dat gebeurt dus daadwerkelijk.
2: Er gebeurde
0: in ieder geval best wel veel. Ik geloof dat ze daar ook oplossingen voor hebben. Kunnen we weer naar de muziek toe? Ja. Nou, dan gaan we nu naar de plaat die ik een plaat geleden al aankondigde. Maar dan ga ik toch weer naar Desiree, want het is ook nog jouw keuze. En gaan we naar Donkere Afrika toe? Of waar zitten we precies? We
1: zitten in Mwaki. Lekker zomers nummer.
0: Nou, de temperatuur buiten, het zonnetje schijnt. Ik zou zeggen, luisteraars, doe mee. Gezellig.

0: Ja, dit is de verkorte versie. De plaat duurt normaal 1,5 uur, maar wel heel lekker muziekje. En dit programma wordt natuurlijk op donderdag om 5 uur uitgezonden. En op zondag wordt het herhaald. Ik weet nooit wat voor weer het is op zondag, maar laten we er maar van genieten. Het was lekkere muziek. En die is uitgekozen door Desiree. En Desiree vertelde in het begin al, je hebt de politieopleiding gedaan. Wat heb je daarna nog meer gedaan?
1: Ja, van daaruit ben ik naar de politie, naar de gemeente Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: En daar heb ik eigenlijk in het veiligheidsdomein gewerkt als veiligheidsadviseur. En ook
0: maar voor ons als luisteraars, veiligheidsdomein, hoe?
1: Nou ja, alle gemeentes werken natuurlijk met de openbare orde en veiligheid. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan zit je daar, ben je veel meer in het gebied bezig met fysieke maatregelen.
0: Ja.
1: Op verschillende thema's ben je bezig. Of het nou het vuurwerkmoment is op het Museumplein.
0: Oké, dus jeugd. Je hebt heel veel meegemaakt, jij.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we eens even testen. Want vertel eens wat nog over het noodplan cyber.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is inderdaad een product wat we bij het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland hebben ontwikkeld. Wat wij doen nu is eigenlijk dat we... Wat ik net vertelde is, er worden natuurlijk bijeenkomsten, voorlichtingen gegeven over cyberweerbaarheid. Maar wat nog mooier is, als je de deur uitloopt naar zo'n bijeenkomst met een fysiek plan, ik noem het maar even op papier, hè, heel ouderwets dat we weer teruggaan. Wat gebeurt er als weer de stroom uitvalt, dat je in een blackout zit? Dat is in Nederland nog niet echt gebeurd, maar ik zat er vorig jaar in Spanje. En daar heb ik heel lang in gezeten. Dat je geen informatie hebt, geen informatievoorziening. Je weet niet wat er gebeurt. Nou, als jij een bedrijf hebt, dan wil je natuurlijk zodra de stroom weer aangaat, zo snel mogelijk weer operationeel zijn.
0: Ja.
1: Dus dan wil jij een backup hebben van je systemen. Je wil fysiek ook echt producten hebben waarvan je denkt, oh, ik moet hierbij, hier ligt het. Dat het ook op schrift staat, dat je alles van tevoren genoteerd hebt. Nou, en daar zoomen we eigenlijk veel meer in met onze cyberweerbaarheidssessies. Dus dat noemen we ook echt een, heb jij een plan B als ondernemer?
0: Want dit is natuurlijk iets een hele reële situatie, waar we ook door de burgemeester van Haarlemmermeer ook voor gewaarschuwd zijn. Van, joh, het kan zomaar gebeuren. En voor de luisteraars, het gaat natuurlijk niet alleen om de ondernemer, maar eigenlijk iedereen die werkt in een onderneming. Want die ondernemer doet niet alles zelf. Die heeft alle medewerkers nodig. En dit is typisch zo'n onderwerp wat, denk ik, de ondernemer ook met zijn medewerkers moet bespreken. Van wie doet wat en wanneer.
1: Ja, klopt.
0: Want als zoiets gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan de medewerkers, stel de stroom valt uit. Ja, die gaan niet in die onderneming blijven zitten. Van, die gaan naar huis. Van, hey, mijn dochter staat voor een deur die niet open kan. Of die heeft geen vervoer, enzovoort, enzovoort. Maar inderdaad, wat je ook aangeeft, dan krijg je de opstart.
1: Ja.
0: En dan heb je wel je gegevens nodig.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk dat stukje wat jij nu ook benoemt. Hè? Dat zit allemaal in communicatieplannen die je uit moet voeren in je onderneming.
0: Ja.
1: En dat moet je echt op schrift ergens hebben. Want ja, die computer doet het natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: voor de helderheid.
0: En meer radio ook niet.
1: Nee. Nou ja, misschien. Misschien wel.
0: Nee, er is geen noodaggregaat.
1: Ik hoor het.
0: Nee, nog niet.
1: Nee, maar het is natuurlijk heel goed. Kijk, nu heb je het inderdaad ook over een stukje fysieke veiligheid. Hè?
0: Ja.
1: Dat staat in combinatie met. En dan zijn er natuurlijk allemaal subonderdelen die je ook moet gaan regelen. Dus nou ja, als dat allemaal geregeld is en je bent weer online, je kan weer verder. Ja, je computer is gecrashed, is van alles gebeurd. Wat ga je doen? Dus het is gewoon heel fijn om te weten dat je ergens hebt staan van, hey, dat ligt bij mij rechts in het bureaulaadje. Hè, dat je ook kan communiceren met je team. Wie doet wat? Waar? Wie bellen we of bellen we niet? Want dat gaat natuurlijk tijdens de uitval niet natuurlijk. Maar dit helpt natuurlijk ook überhaupt als je gehackt wordt of op een andere manier niet meer bij je gegevens kan.
0: Ja, dus ik mag wel samenvatten, het noodplan cyber is iets wat ieder ondernemer, groot of klein, maakt eigenlijk niks uit. Daar moet je niet lang mee wachten.
1: Klopt.
0: Daar
1: gewoon
0: moet je
1: iedereen
0: mee aan
1: de plan B in zijn laag hebben zitten.
0: Hebben jullie ook een website?
1: Ja, PVO? Zeker.
0: Ja,
1: ja
0: nou,
1: zeker.
0: En hoe heet die website dan?
1: Ja, dat is www.pvonh.nl.
0: www.pvo.nl. Nee, NH zei je net.
1: Ja, sorry, PVO, ja. NH, Noord-Holland. Want we hebben heel veel PVO's door heel Nederland.
0: Je mag het nu niet meer herhalen, hoor. Maar Desiree, jij wilde ook nog wat kwijt over ondermijning.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook, dat vroeg je net ook, van wat ondermijning, hè, is een breed begrip. Nou, dan heb je zoveel varianten. Vooral met drugsondermijning ook, van hoe herken je, hoe signaleer je zaken. Maar je ziet ook bijvoorbeeld vastgoed mensen, beheerders, makelaars, verhuurpartijen, die graag hun panden of ruimtes, bedrijfsruimtes willen verhuren. En achteraf erachter komen dat er misschien toch iemand in zat wat niet zo pluis was. Of de boel staat in brand of er gebeurt iets. Nou ja, dan ben je als ondernemer gewoon niet meer verzekerd. Dus hoe voorkom je dat meer? Dus meer in die preventie, ook dat soort sessies geven wij. En die staan ook bij ons op de agenda.
0: Want die gevolgen zijn heel groot.
1: Enorm. Enorme financiële gevolgen. Het loopt echt in de duizenden euro's. En je moet ook echt zo zien, dat wordt dus ook niet vergoed. En je zit ook met al die puinzooi in je bedrijf. Het wordt allemaal kapot gemaakt, gesloopt. En het moet allemaal netjes afgevoerd gaan worden. Dus die kosten komen er ook nog eens een
0: en
1: keer bij.
0: En de naam en faam van de vastgoedondernemer makelaar is weg.
1: Klopt. Helemaal.
0: Dus als het niet pluis is.
1: Ja.
0: Dan heb ik toevallig een vriend, die is makelaar, maar die heet pluis. Maar dat doet er verder niet toe dan.
1: Nee.
0: Nou goed, we gaan weer naar muziek toe. Wie heeft deze uitgekozen? Ah, dit is wel heel lekker. Men at Work.
2: Ja,
0: van jou?
2: Van mij, ja.
0: Ja?
2: Network
0: en waarom?
2: Ik heb daar iets mee met Australië sowieso 2 keer geweest. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, als een kangaroo huppelt zij zo door deze studio. Men at Work en Down Under.

0: Wat een heerlijke dag. U luistert nog steeds naar het programma Ondernem het maar. En mijn naam is Rick Claus en ik heb de eer om vandaag twee dames te interviewen. En dat zijn Desiree en Linda van PVO Noord-Holland. En Linda.
1: Ja.
0: Wanneer kan een ondernemer nou... Of een ondernemer. Ja, het moet een ondernemer zijn die bij jullie kan aankloppen. Kloppen, of...
1: Ja, we zijn er wel echt voor ondernemers.
0: Maar ook bijvoorbeeld voor een voetbalvereniging of een vereniging kan dat ook? Of,
1: Nee. Eigenlijk ondernemers die ondersteuning nodig hebben. Dus je hebt grote bedrijven die een eigen IT-afdeling hebben. Hoeven wij niks te vertellen over cybercriminaliteit. Maar het gaat... MKB'ers, ZZP'ers, die kunnen bij ons aankloppen. Dat kan via een ondernemersvereniging, hoeft ook niet. Ik bedoel, maar dat is vaak wel de manier waarop, zeg maar, dat zijn al
0: de ondernemer kan jullie ook rechtstreeks benaderen.
1: Zeker, ja.
0: Via de website.
1: Ja. Ja.
0: En je zegt net ook, hoe heet het? Wat zei je? Ondernemers en ZZP'ers.
1: ZZP'ers.
0: Die mogen ook.
1: Ja. Die mogen ook, ja.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Ja, want dat
0: in één
1: zijn...
0: keer de doelgroep maal 10.
1: Ja, dat zijn toch de ondernemers die geen vangnetten altijd hebben.
0: Heel goed.
1: En daar zijn wij juist voor. Want, die hebben onze hulp denk ik het allerhardst nodig. Ja.
0: En dan gaan ze naar de website. En wat dan? Dan moeten ze daar, kunnen ze dan...
1: kunnen ze contactformulieren invullen. En hun probleem, zeg maar, hun vraagstuk voorleggen. Ja.
0: En als het nou een moeilijk probleem is, dat ze niet zeker weten en weet ik wat, maar is dan anonimiteit gegarandeerd of zo? Of hoe werkt dat? Of zit ik al te ver in de, in de criminaliteit
2: ja,
0: en ondermijning?
2: Een ander de...
1: Nee, ja, daar hebben we meldmisdaad anoniem voor. En dat is mooi dat je het zegt, maar dat is natuurlijk, we doen niet alleen maar signaalherkenning, maar we vertellen ook wat doe je dan met die signalen.
0: Ja.
1: Dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar ik merk wat, want dat is wel... Nog iets wat ik belangrijk vind om te benoemen. Veel medewerkers denken van... of ze durven de stap niet te maken naar hun baas. Dus ik zeg als ondernemer ook... praat met je medewerkers.
0: Ja.
1: Weet wat je moet doen. En voel je ook vertrouwd om dingen te vertellen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Voel je niet beschaamd of dat soort zaken. En meld je signalen. Praat erover als je hulp nodig hebt. Vraag dat gewoon aan.
0: Nou, het klinkt, ik wou zeggen als muziek in de oren, maar het klinkt allemaal wel heel prettig dit. Ik wil je eigenlijk heel erg bedanken, maar of wil je nog iets kwijt, iets heel snels? Dat je denkt, dat begrijpt niemand of dat moet ik iedere keer weer uitleggen of hebben we alles wel verteld zo? Over PVO Noord-Holland.
2: Wat ik denk is inderdaad wat Linda ook aangaf. Ik vind het gewoon echt wel belangrijk dat die ondernemer, vooral ook die jongere ondernemers. Want zouden wel wat meer ondernemersverenigingen kunnen zijn die wat meer jongvolwassenen ook kunnen
0: aansluiten. Zou heel leuk zijn.
2: Ja. Waardoor je gewoon veel meer een breder publiek binnen kan krijgen.
0: Nou, ik denk dat jullie daar een mooie rol in kunnen spelen. Dames, Linda en Desiree. Ja. Kijk jullie verkeerd aan, maar dat geeft niet. Dat zien de luisteraars thuis niet. Nu wel, dus nu weten ze het. Platform Veilig Ondernemen en Noord-Holland was de gast vandaag in Ondernem het maar. Ton van Dalen, heel hartelijk dank voor de techniek. Perfect. Wij sluiten af met een mooi muziekje. Beautiful Things van Benson Boone. En tot ziens. Dank u wel.
1: Bedankt.
2: Bedankt, Rick.
0: Graag gedaan.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: T-Rex met Medical Rule. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1925. En we gaan terug naar
1: juni
2: 1972.
0: En dat is de maand van het jaar waarin T-Rex nummer 1 staat in de Engelse hitparade met Medical Rule. Dat gebeurt al vanaf 20 mei 1972 en ze staat 4 weken lang bovenaan. En nummer 1 in de Amerikaanse hitparade,
1: de maand van het jaar Facebookplaat.
0: Daar staat Sammy Davis Jr. met The Candyman. Vanaf 14 juni 3 weken lang bovenaan. En het is vandaag de Facebookplaat, want hoe zie je op onze Facebookpagina met bij de speellijst van vandaag?

0: Malte McNeil, het opvolger van How Do You Do, Helloa. Nummer 1 genoteerd in de Nederlandse hitparade. Vanaf 3 juni, 6 weken lang op nummer 1.
1: Hi Tom, hey. Ik ben Tom van der Spek.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: In de beeld wordt in de maand van het jaar gemiddelde gemeten van zo'n 13,4 graden. In juni 1972 komt er in Nederland zo'n 68 mm regen naar beneden. En de zon die schijnt totaal 168,9 uur. Walking in the Rain with the One I Love, nummer 14 in Amerika op 3 juni. Dit is Love Unlimited.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

0: Amerikaanse zanger en producer Todd Rundgren met I Saw the Light, genoteerd op nummer 16 in Amerika op 10 juni 1972. En nu hoor je na Margrietje van Louis Neefs, de Belse Louis Neefs, met een plaat die hij maakte met Peter Koelewijn. Samen met Peter Koelewijn, die het nummer trouwens ook schreef. Binnen op nummer 32 in Nederland op 3 juni 1972.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Sportvereniging Dios uit Nieuw-Vennep bestaat 25 jaar. De gemeente koopt links en rechts boerderijen op ten behoeve van uitbreidingsplannen. Een juwelier De Haas aan de Kruisweg in Hoofddorp, die wordt op 8 juni 1972 officieel geopend.

0: Paul McCartney met zijn groep Wings en Mary Had a Little Lamb. Een ode aan zijn dochtertje Mary. En die plaat komt binnen op nummer 30 in Nederland op 10 juni 1972. Hij hoorde ook de nummer 1 hit uit de Engelse hitparade van 17 juni. 17 juni staat hij nummer 1 en die week daarna ook nog. Vincent van Don McLean, een ode aan de Nederlandse schilder Vincent van Gogh.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in bij Beeld en Geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit juni 1972.
2: Wetenschapsminister De Brouw heeft grote haast met zijn plannen tot collegegeldverhoging van 200 tot 1000 gulden. De hele parlementaire procedure moet in sneltreinvaart afgewerkt worden, zodat de ministeriële plannen die 60 miljoen gulden per jaar moeten gaan opleveren nog voor de vakantie ook nog door de Eerste Kamer goedgekeurd kunnen worden, zodat al met het nieuwe studiejaar iedereen zijn 1000 gulden zal mogen gaan betalen.
3: Lex Goudsmit, de man van Anatevka, is even heen en weer geweest van vrijdag tot woensdag naar Amerika om in New York aanwezig te zijn op Broadway voor de feestelijkheden rondom de 3225ste voorstelling van deze grandioze musical Fiddler on the Roof. Het festijn dat sinds 1964 een winst opleverde van ruim 30 miljoen. Fris van de lever, net uit het vliegtuig, de eerste reactie van acteur Lex Goudsmit. Naast de film draait ook nog de theaterproductie. Hoe lang denkt u nog dat de theaterproductie in Amerika zal doorgaan?
4: Nou, ik geloof niet meer zo heel lang. Want ze waren de laatste maanden waren ze wel erg gezakt. En ik geloof niet dat het nog lang duurt.

Duitsers aanstreekt, de Dishman's Band met Jumbo. Binnen op nummer 30 in Nederland op 17 juni 1972. En die hoorde je na Come What May. Oftewel de Engelse versie van Après Trois van Vic Leandros. En deze Engelse versie staat op nummer 10 in Engeland op 3 juni 1972. En die hoorde je na Someday Never Comes van Creedence Clearwater Revival. 25 maart in Amerika op 10 juni. En er rijden in Nederland in de maand van het jaar 2.309.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 69 cent. Super, 72 cent. Diesel, 70 cent. En LPG, 21 cent.

0: Dit zijn de hits uit juni 1972. Binnen op nummer 20 in Nederland op 3 juni. Take Me Back Home van Slade. En Rockin' Robin van Michael Jackson. 3 in Engels hit, praat op 24 juni. En 5 in Amerika op 3 juni. Sylvia's Mother, de allereerste hit van Dr. Hook.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De meningen over het instellen van een koopavond in Haarlemmermeer zijn na een jaar proeftijd nog verdeeld. En het experiment algemene muziekvorming op basisscholen wordt uitgebreid in het volgend schooljaar. En hier is Jimmy Osmond, Little Jimmy Osmond zelfs, met Longhead Lover from Liverpool.

0: Europa was de grotere hit voor Little Jimmy Osmond dan in zijn thuisland Amerika. Met The Longhaired Lover van Liverpool komt de maand op nummer 38 op 17 juni 1972.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag aflevering 1925 en we gingen terug naar...
1: juni
2: 1972.
0: Ik heb nog eentje voor je vlak voor het nieuws van 3 uur. En na 3 uur Esther Burry. Zij vervangt de komende tijd vakantieganger Mieze Onklin in Meerhollands. En de laatste voor vandaag is voor Hurricane Smith. Hurricane Norman Smith, technicus in de Abbey Road Studio, die ook wel eens een keertje een plaatje mocht maken. En hij heeft zowaar een hele grote hit te pakken in Engels hitparade, die van 3 juni 1972. Oh babe, what would you say? Een fijne dag verder.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit hun huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Esther Burry met Meer Hollands.

0: Jazzpolitie uit Groningen met Liefdesliedjes. Een top 10 hit uit 1993.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Hollands met Esther Burry.
0: Goedemiddag, welkom bij Meer Hollands. Omdat Michel Onklin met vakantie is, presenteer ik de komende weken dit programma. Vandaag aflevering 901. Tom van Draan is er ook nu weer bij voor de samenstelling en de techniek. Dus alles gaat goed komen tot 4 uur vanmiddag. En na dit oudje komt altijd weer een nieuwe plaat in Meer Hollands. In dit geval is het Ik drink rosé van Wesley Bronkhorst.
2: Hey, hey. Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

zijn. Moe zijn, een van de gezellige platen die Nico Haak en de Paniekzaaiers in de jaren 70 maakten. De single was in 1976 goed voor een 11e plaats in de top 40. Waarom ben jij gegaan van Django Wagner verscheen op een album ruim 15 jaar geleden. Omdat het een van de meest geliefde nummers onder zijn fans is, heeft Django Waarom ben jij weggegaan opnieuw opgenomen en als single uitgebracht.

0: van de weg.
1: Boudewijn de Groot in 1965 met Een meisje van 16. Dus de oudste van vandaag in Meer Hollands.
2: Dit is Ronnie Tober op Meer Radio.
1: Ronnie Tober bracht Niemand zoals jij al in 2012 uit. Maar nu is er een nieuwe versie verschenen als duet samen met Koert Krabbé.

ACTA en de Munnik in Meerhollands 901 met Lopen tot de zon komt. Het komt van een debuutalbum uit 1997. Mike Appelhoff komt uit Zwolle en dit is zijn pas verschenen single Menes.

0: Van, een verrassende top 10 hit voor Willeke Alberti in 1993. Donderdag 11 juni gaat het WK voetbal 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van start. Oranje speelt haar eerste wedstrijd op 14 juni tegen Japan. En om vast in de stemming te komen is hier Fons Veurink met Feesie.
1: Hey maat, waar is dat feestje van ons Oranje dan? Tijd om te knallen. Ja.

Het Hazesmoment is tevens de Facebookplaat van Meer Hollands. Kleine Jongen komt uit 1990 en de hoes zie je vandaag op de Meer Hollands Facebookpagina met de speellijst van vandaag. En daarom kun je zien dat we nu Sherelle draaien met Ons Geheim.

verder over en maakte Fantastisch toch in 2007. 2 jaar later verscheen deze versie in duet samen met Biggie Dex. Het werd zelfs een top 10 hit. Of Rosie van Niek Nicolai ook een top 10 hit gaat worden? Oordeel zelf.

0: Esther Burri.
1: Meer radio.
2: Mijn hond, dat is een keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als
3: de hotdog.
2: Elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie. Hij heeft mijn aftershavie. Daarvoor valt

gaan voor een plaat. Want met zijn charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek.

0: Hij heb het niet van een vreemde. Ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees, maar hond, maar loopt hier in de buurt rond als
1: de hotdog.
0: Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat.

0: grootjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinnessboek vermeld. De hotdog.
1: De hotdog, een vrije vertaling van André van Duin van Bird Dog van de Everly Brothers uit 1958. André had er in 1989, 31 jaar later, veel succes mee. En hier is Dora met Alles gaat voorbij. In 1984 een groot succes voor Marianne Weber, maar nu door Dora in een fris, eigentijds jasje gestoken.

Met Dora zijn we bijna aan het eind van aflevering 901 van Meer Hollands. Volgende week zijn Tom van Dranen en ik er weer voor een nieuwe editie. De laatste van vandaag is de nieuwe van Gerard Joling. En ook hij heeft het WK koorts te pakken met rood-wit-blauw. Tot volgende week!

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zoe Levi.
1: Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
0: Bij meer radio, sluit me in je armen.
2: Zondagmiddag.
3: Zondagmiddag.
2: Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Nergens zoveel muziek als op de zondagmiddag van meer radio. Wat dacht je van Teddy Swims? Ook Bruce Hornsby en The Range komen eraan. En hier zijn de Village People.

Bruce Hornsby and the Range begint een voorzichtig zonnetje te schijnen in Haarlemmermeer. Maar de zomer kan wel een oppepper gebruiken. Daarom zometeen een zomers kwartiertje. En jij kunt je bijdrage leveren. Wat wil jij horen? Studio@meerradio.nl. Dus welke zomerhit wil jij horen? Studio@meerradio.nl. Mail het door.

0: Dan blijft deze goed. Josephine, Chris Ria bij het station van Haarlemmermeer. Meer radio. Zo dadelijk het zomerskwartiertje. En jij kan nog steeds laten weten welke zomerrit jij wil horen. studio@meerradio.nl. Dus jouw bijdrage sturen naar studio@meerradio.nl. En zo heb ik ook Ellen Clark voor je.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Het zomers kwartiertje.
1: Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Het zomerse kwartiertje gaat beginnen op Meer Radio. Leonie die mailt dat ze 2 jaar geleden op vakantie was in Spanje en dat ze deze om de havenklap voorbij hoorde komen. Het is die van Carol G.
2: Que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Dat vliegt voorbij, zo'n zomerskwartiertje. Je hoorde Rolf Sanchez, aangevraagd door Yuri. Dank je wel daarvoor. Meer radio, het station van Haarlemmermeer. En de laatste in dit zomerskwartiertje is van Barry Manilow. Hier is Copacabana.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Zo zondag. Peter Hanegraaff.

0: Ik waan mij in de jungle dankzij Billy Joel, The River of Dreams.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Waarvoor barst Ariana Grande in tranen uit? Binnen nu en 10 minuten vertel ik het hier op Meer Radio.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Dat je door iets of door iemand werd geraakt, werd geëmotioneerd? Ariana Grande deed het dit weekend. Ze stond voor het eerst in 7 jaar weer op het podium met een concert. En tegen het aanwezige publiek zei ze: ik heb jullie gemist. En toen ging ze een traantje wegpinken. Ah, dus ze is weer bezig met een kleine tournee. En ze vindt het fijn om weer terug te zijn. Yes, and... Nou, dat Ariana Grande nu op Meer Radio Haarlemmermeer.

0: er binnenkort voor het eerst sinds 15 jaar weer op in Engeland? Dat hoor je zometeen. En ook Mr. Props en Toto.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een

0: Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Volgende maand staat ze op het podium en dat is alweer 15 jaar geleden. Dus dan zal ze voor het eerst weer gaan optreden. En dat zal gebeuren tijdens een geheim intiem optreden in Engeland. Zal plaatsvinden in Londen en dan zal ze ook nieuwe muziek laten horen. Dat heeft ze bekendgemaakt via Instagram. Het gaat om Duffy. En die ken je nog van Mercy. Kwam net voorbij op Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Met onderweg Mr. Props en nu Toto.

Shania Twain, man, I feel like a woman. Zo zondag zit erop. Vanaf 6 uur veel plezier met meer magazine. En hier is Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat op meer radio.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
3: Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: You Can't Hurry Love, je hoorde Phil Collins.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 38e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven en het weerbericht van Ronald Mulder besteedt Henny Beijer aandacht aan de Special Olympics Nationale Spelen van volgend weekend en heeft hij gesprekken met wethouder Marjolein Steffens van de Water over de renovatie van de Sloterbrug en met fractievoorzitter Hans van der Helm van 50PLUS over nieuwe woningen in het centrum van Hoofddorp. Verder natuurlijk muziek.

0: rise again. Dat was Douwe Bob, Welcome to Outcast Town. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Carolien Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluid binnenkort. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kersverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden oud. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen Sloterbrug en Schiphol in Bad Hoeverdorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Bad Hoeverdorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Bad Hoeverdorp. Omdat het niet gelukt is om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de Burgemeester Amersfoortlaan in Bad Hoeverdorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. De gemeente Haarlemmermeer richt een lokale versnellingstafel op om vertragingen bij woningbouwprojecten aan te pakken. Gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen gaan daar samen knelpunten oplossen. Uit de bouwmonitor blijkt dat 59% van de projecten voor 2026 tot en met 2030 met problemen te maken heeft. Het gaat onder meer om netcongestie, financiële haalbaarheid, stikstofregels, bezwaren van omwonenden en een tekort aan capaciteit. In 2025 werden 1275 woningen opgeleverd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de eerder verwachte 735 woningen. Haarlemmermeer moet dit jaar nog 334 statushouders huisvesten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds begin dit jaar kregen 84 statushouders een woning in de gemeente. Voor 1 juli moeten daar nog volgens de huidige taakstelling 185 personen bij komen. Voor de tweede helft van 2026 heeft Haarlemmermeer daarnaast een nieuwe opdracht gekregen voor de huisvesting van 149 statushouders. Landelijk lopen veel gemeenten achter op hun taakstelling. Daardoor blijven statushouders langer in asielzoekerscentra wonen.

0: Je hoorde de Sugar Babes met Hole in the Head. Komend weekende vinden in onze regio de Special Olympics Nationale Spelen plaats. Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Zaanstad en Haarlemmermeer ontvangen bij elkaar meer dan 3000 sporters met een verstandelijke handicap voor wat sporthouder Mariette Cede bestempelt als een absoluut feestje.
1: Het is een feestje. Laten we daarvan uitgaan. Het is een feestje voor iedereen. Voor coaches, voor de deelnemers, voor de ouders. Maar het is ook een sportief gebeuren. Dus, en waar het draait om gelijke kansen en waar het niet gaat om winnen, maar wel om je best doen en meedoen met elkaar.
0: In het kader van deze Spelen worden op verschillende locaties in Haarlemmermeer zaterdag 13 en zondag 14 juni in totaal 8 verschillende sporten beoefend. De wethouder somt ze nog even op.
1: Dan begin ik met gymnastiek. Dat is bij SV Pax in Squa. Dan hebben we ook nog zwemmen met de ZPCH, ook in het Squa. Voor basketbal gaan we naar de sporthal de Estafette. Dat is in Nieuw-Vennep. Dat is bij BV Hoofddorp. Zo heet de organisatie. Inlineskaten is op de skielerbaan in Lissebroek. Dan hebben we ook nog wielrennen. En dan gebruiken we de wielerbaan Wheeler Planet in Spaarnwoude. En daar is de HSV de kampioen al bij betrokken. Dan hebben we softball van de Vennep Flyers. En dan ook nog korfbal op het programma bij Sporting Bad Hoeverdorp. Nou, mooi, hè?
2: U bent wethouder sport. Het zal u goed doen dat veel van die verenigingen tijd, energie en ook hun locatie inzetten voor dit doel.
1: Daar ben ik heel trots op. Ik ben er ook ontzettend blij mee. Want het meedoen door deze organisaties, door deze vereniging, is echt van essentieel belang. Want we hebben al die verenigingen nodig. Zij hebben de expertise en de passie. Maar we hebben ze ook nodig samen met honderden vrijwilligers voor de catering, voor de logistiek, voor de begeleiding. Dus zonder die medewerking hadden we dit echt nooit kunnen organiseren.
2: Mevrouw Cede, ten slotte, u zult er vast naar uitkijken.
1: Ik kijk er heel erg naar uit. En ik vind het ook heel erg belangrijk, dat sowieso natuurlijk, dat ieder mens in de gemeente Haarlemmermeer beweegt en ook sport. Want daar blijf je gewoon gezond van, hè? Mentaal en fysiek. Geldt ook voor deze groep sporters. Ik weet hoeveel plezier ze eraan beleven, dus ik kijk er ook naar uit.
0: De Hoofddorpse Imra is een van de ambassadeurs van Special Olympics Nationale Spelen in 2026. Ze tennist en is vol vertrouwen over haar prestaties volgend weekende. Ze gaat met verslaggever Henny Beyer een weddenschap aan en hoopt ondertussen op heel veel steun van het publiek.
2: Zetten wij in op goud?
3: Ja, dat we kunnen een wedje leggen.
2: Waar gaan we dan om wedden?
3: Om een reep chocola, want ik vind witte chocola lekker.
2: Witte chocola, die staat tenslotte. Mensen moeten komen om te kijken, hè?
3: Ja, en om aan te moedigen en om iedereen te supporten. En ook om te kijken wat is Special Olympics.
2: 12, 13 en 14 juni?
3: Ja, en kom allemaal naar de regio Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort. Kom allemaal kijken.
0: De meeste programma-onderdelen starten op zaterdag 13 en zondag 14 juni rond 9 uur 's ochtends. En duren vaak de hele dag. Alle details over locaties en tijden zijn te vinden op de website van het evenement Special Olympics 2026.nl.

0: nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Meer gezinnen krijgen recht op kindpakket en Bioblitz brengt natuur in Haarlemmermeer in kaart. Meer gezinnen in Haarlemmermeer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomensgrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school, bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. Van 6 tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. Iedereen kan meedoen, zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij sportcentrum De Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin Lincoln Park. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Rock the Boat van de Hughes Corporation.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na dit weekend blijft het ook volgende week erg wisselvallig, met vrijwel dagelijks kans op buien. Het blijft vrij koel, met een middagtemperatuur zo tussen de 17 en 20 graden.

0: Achtereenvolgens hoorde je Something Good van Ilse de Lange en Hungry Heart, Bruce Springsteen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een krediet van bijna 4 miljoen euro voor de renovatie van de Slotenbrug in Badhoevedorp. Politiek verslaggever Henny Beijer belde met verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens van de Water en vroeg haar allereerst of die opknapbeurt nodig is.
1: Ja, zeker. De renovatie is noodzakelijk om de brug veilig en functioneel te houden. Omdat we jarenlang uitgingen van volledige vervanging van de brug, is de afgelopen periode eigenlijk alleen maar het strikt noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. En inmiddels is dus duidelijk dat verder uitstel van de renovatie niet wenselijk is. Want als we nog langer wachten, dan nemen niet alleen de risico's toe voor de betrouwbaarheid van de brug, maar lopen ook de onderhoudskosten verder op. En daarom is het beste om nu gewoon te investeren in een levensduur verlengende renovatie.
2: Helder. En wat wordt er dan concreet aangepakt nu?
1: Ja, de renovatie bestaat uit het vernieuwen van de aandrijving van de brug, het renoveren van het bewegende deel, het opnieuw conserveren van de bovenbouw en de leuningen, maar ook betonherstel en het opknappen van de remmingwerken voor en na de brug. En we gaan ook de wachtplaatsen voor de beroeps- en pleziervaart vernieuwen. En daarnaast vervangen we de huidige lokale bediening door bediening op afstand vanuit het bedieningscentrum in Halfweg. En dat doen we omdat we daarmee de brug ook op dat punt toekomstbestendig kunnen maken.
2: Ja, vooral de doorstroming en de veiligheid zouden zijn gediend met de voorgenomen renovatie. Hoe moeten we dat zien?
1: Nou kijk, de renovatie zorgt er in eerste plaats voor dat de brug dus veilig en betrouwbaar gebruikt kan blijven worden. Maar daarnaast werken Haarlemmermeer en Amsterdam ook samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming rondom de Slotenbrug te verbeteren, met name voor fietsers. En daar kijken we onder andere naar de inrichting van de kruispunten aan beide kanten van de brug. En dat verkeerskundige deel, waar ik het net over had, dat loopt eigenlijk als een afzonderlijk project naast die renovatie van de brug zelf.
2: Ja, want er was ook sprake van een nieuwe verkeersinrichting bij die brug. Maar heb ik nou begrepen dat die wordt uitgesteld?
1: Ja, dat klopt. En waarom is dat? En dat is overigens een tijdelijk uitstel voor het ontwerptraject voor die nieuwe verkeersinrichting. Eind van het jaar gaat het college een besluit nemen over de haalbaarheid van een pilot voor een spitsafsluiting van de Slotenbrug. Mm-hmm. En daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder een motie aangenomen waarin ze vragen om een pilot te doen met eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Meerdijk vanaf de burgemeester Amersfoortlaan richting de Sloterweg. Mm-hmm. En beide maatregelen kunnen gevolgen hebben voor die inrichting van die kruispunten. Dus daarom vinden we het verstandig om even eerst duidelijkheid te krijgen over die pilots en dus ook die wens van de raad, voordat we het hele ontwerp van de verkeersmaatregelen toch vast gaan maken. Dus voor alle duidelijkheid, het is wel uitstel, maar zeker geen afstel.
2: Nee. Betekent dit alles overigens wel dat een nieuwe Slotenbrug definitief van de baan is?
1: Nou, het oorspronkelijke plan, hè, om de brug helemaal te vervangen door een nieuwe, maar ook een bredere brug, die is verlaten omdat gewoon gebleken is in het traject om dat te onderzoeken dat de kosten daarvan veel te hoog werden. En daarom hebben Haarlemmermeer en Amsterdam samen in 2024 besloten om te kiezen voor een levensduur verlengende renovatie. Dus dat is best ook een hele stevige renovatie. En wat je daarmee doet eigenlijk is investeren in een oplossing die de brug dan voor langere tijd veilig en betrouwbaar houdt tegen aanzienlijk lagere kosten dan volledige nieuwbouw.
2: Ja, u vraagt ook of de gemeente Amsterdam, want die noemde wel een paar keer, ook om een substantiële bijdrage, toch?
1: Ja, uiteraard, want zoals ik al eerder zei, het is een belangrijke verbinding tussen Haarlemmermeer en Amsterdam. Daarom zijn er ook eerder bestuurlijk afspraken over gemaakt, over de kosten. En Amsterdam draagt 50% bij van de renovatiekosten van de brug. Dat is 1,6 miljoen. Maar die kosten voor die bediening op afstand, dat is echt een Haarlemmermeerse aangelegenheid. Dus die vallen daar niet onder. Dat is onze keuze, maar ook onze verantwoordelijkheid. En daarom nemen wij die kosten volledig voor onze rekening. En dat betekent dus ook dat het benodigde bedrag niet precies door midden is gedaan.
2: Nee. De gemeenteraad is daar uiteindelijk aan zet natuurlijk. Die moet beslissen. Gaat dat nog voor het zomerreces gebeuren?
1: Ja, naar verwachting wel. Want we hebben het voorstel om de kredietaanvraag direct na de behandeling van de voorjaarsrapportage 26 te behandelen in dezelfde raadsvergadering. En dat zou dan ook meteen de laatste vergadering voor het zomerreces zijn. Nou weet je, Henny, het presidium, hè, dat is de agendacommissie van de Raad, die beslist uiteindelijk hoe de definitieve agenda eruit komt te zien. Maar die tijdige besluitvorming is wel heel belangrijk, omdat we eigenlijk willen starten met de werkzaamheden direct na het zomerreces. Ik zeg het verkeerd, niet het starten van de werkzaamheden, maar de aanbesteding voor de werkzaamheden. Zodat we die renovatie in het winterseizoen kunnen doen van 27-28. En dat is natuurlijk heel belangrijk, zodat de mensen, ja, zo min mogelijk overlast ervaren.

0: Promise Me, Beverly Craven. Op de binnenweg in het centrum van Hoofddorp verrijzen in de komende jaren zo'n 400 tot 450 nieuwe woningen met een supermarkt, apotheek en huisarts op loopafstand. Een plek waar veel ouderen vast graag zouden willen wonen. Immers, alles wat zij nodig hebben, is er op loopafstand. 50PLUS Haarlemmermeer stelde bij monden van fractievoorzitter Hans van der Helm eerst informatieve vragen over die plannen en diende vervolgens een motie in. Die haalde echter tot zijn teleurstelling geen meerderheid, vertelde hij aan verslaggever Henny Beijer.
1: Nee, helaas niet. Wij zagen in het stedenbouwkundig programma dat daar geen invulling aan was gegeven. Dus we hebben informatieve vragen gesteld aan het college. Daar hebben we netjes antwoord op gekregen. Ja. Als gevolg daarvan ook in de raadsvergadering een motie ingediend.
2: Want wat wilde die motie bereiken?
1: Nou, wat ik al zei, er zijn geen afspraken gemaakt wat betreft huisvesting voor ouderen of levensloopbestendig wonen. Dus wij hebben gezegd van nou, hou nou een beetje rekening met de doelgroep. Mensen willen langer thuis kunnen blijven wonen, wat inhoudt dat ze later ook in eerste instantie minder zorg nodig hebben. Dus het is een win-win situatie. En daar hebben wij vragen over gesteld. Maar helaas lukte dat niet, of we hebben zelfs een motie ingediend. En dat vinden we wel heel erg jammer, want de motie was vrij mild. We hadden het geen eens over levensloopbestendige wonen, maar over rollator geschikt. Nou, dan moeten de woningen, als die gebouwd worden, moeten een aantal aanpassingen hebben. Minimaal, brede deuropeningen, dat soort dingen, gelijkvloers. Maar we krijgen helaas de raad niet mee.
2: Nee, want ik las achteraf 10 voor, 25 tegen. Hoe kan je daar nou tegen zijn?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik heb wel natuurlijk een aantal partijen in de wandelgangen gesproken. Sommigen vonden het niet nodig. De wethouder zei ook dat gebeurt al. Maar uit de antwoorden van de informatieve vragen bleek juist dat het nog helemaal open ligt. Dus ik was ook een beetje verbaasd door het antwoord van de wethouder. Ik heb ook iets, hoe kun je daar tegen zijn? Maar misschien speelt mee dat er op het moment ook collegeonderhandelingen gaande zijn. En dat met partijen toch een beetje de kat uit de boom kijken. Ik durf de vinger er niet op te leggen.
2: Nee, dat is natuurlijk wel zo dat u staat ook terecht voor 50PLUS, dus ook voor de ouderen. Maar dit zijn nou juist de dingen waarop u zich zou kunnen profileren. En dan zit het zo tegen.
1: Ja, dat vind ik wel erg jammer. Want dit is niet echt specifiek voor ouderen, maar eigenlijk ook voor mensen die straks gewoon daar in hun eigen woning ouder willen worden. Dan hebben we het over levensloopbestendig. Heel veel mensen in mijn omgeving, die zijn gewoon 50PLUS. Kinderen zijn de deur uit, die hebben een veel te grote woning. Die willen naar een kleinere woning, maar die kijken natuurlijk wel naar de toekomst. Die zeggen van ja, als ik wil verhuizen, dan wil ik wel bijvoorbeeld alles gelijkvloers hebben. Als ik langer thuis wil blijven wonen, moet eventueel de badkamer aangepast kunnen worden. Hele kleine ingrepen. Nou, als er nu gebouwd wordt in het centrum van Hoofddorp, hou daar dan rekening mee dat die mensen gewoon in een appartement terecht kunnen, waar ze gewoon straks langer kunnen blijven wonen. Ik denk dat iedereen daarvoor is. Ik kan me geen reden verzinnen waarom je daar tegen zou kunnen zijn. Maar helaas, de meerderheid van de raad denkt er anders over.
2: Ja, mag ik concluderen dat wat u betreft het laatste woord hier ook nog niet over gezegd is?
1: Nee, want natuurlijk, de spade moet de grond nog in. Er staan nu nog kantoorgebouwen, dus dat moet allemaal nog tegen de grond. Er zijn natuurlijk wel gesprekken gaande met ontwikkelaars. Er moeten koopovereenkomsten worden getekend. Dus we hebben nu al even ons vingertje opgestoken. Maar als straks dat project echt gaande is, dan zullen wij daar ongetwijfeld, dat hebben we ook aangegeven, diepgaand naar kijken. En kijken of we ook nog in een later stadium wat wijzigingen kunnen doorvoeren. Ja. Wel dan met de meerderheid van de raad uiteraard.
2: Ja. Zijn dat dan zaken waar de gemeente ook echt de vinger op kan leggen? Die kan ook verplichten tot het bouwen van bepaalde type woningen of bepaalde inrichtingen, zoals die bredere deuren en zo.
1: Nou ja, het is natuurlijk, je moet in samenspraak met een ontwikkelaar moet je tot bepaalde afspraken komen. Maar dus als je aan de onderhandelingstafel dit niet ter sprake brengt, ik kan me voorstellen dat een projectontwikkelaar daar in eerste instantie misschien niet op zit te wachten. Omdat je moet toch denken aan de toekomst, een paar aanpassingen al op voorhand verrichten. Dat zou misschien ietsjes duurder zijn. Maar uiteindelijk heeft iedereen daar profijt van, zeker op de lange termijn. Dus ja, ik vind wel dat de gemeente daar ook wel een rol in heeft. En dat geven ze ook wel aan, hoor. In het volkshuisvestingsprogramma bijvoorbeeld wordt ook netjes levensloopbestendig bouwen komt daar aan de orde. Maar het wordt niet uitgewerkt en dat vind ik wel heel teleurstellend. En dit was nu een uitgelezen kans om daar invulling aan te geven. Maar ja, het college en eigenlijk de meerderheid van de raad laat die kans aan hun voorbij gaan.

Dat was Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Tot zover de 38e aflevering van het seizoen 25-26 van Beer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma. I'll be your baby tonight, Whitney Houston. Fijne avond.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Zoals altijd begon ik ook vandaag met een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. Ik voer even de Noordzee over naar Engeland. Daar stonden de drie Amerikaanse broertjes toen Hanson, Isaac, Taylor en Zack 3 weken aan de top vanaf 7 juli 1997. En er komen nog nummers 1 van korter en langer. Van wie en waar? Blijf erbij. Aan het eind van het uur ben je bij. Ja, daar zijn we dan. Met de nieuwe editie van de Zilver Golf hier op Meer Radio. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van vandaag 7 juni. Met onder andere Hans Vermeulen en Ruud Jacot herdenken slachtoffers van de crash in Suriname. Don McLean's ode aan Nederlandse schilder. En Amerikaans goud voor Carole King. Natuurlijk later in het programma ook nog de voormalige troetelschijf. Terug naar 7 juni 1976. Ik wil er niet over praten, zegt Rod Stewart. Ja, ik maak weer dankbaar gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton. Dankjewel Ton voor het speaken. Ik heb er weer een hoop aan gehad. Ook kijk ik weer op de kalender naar wie er weer een jaartje bij leeft vandaag. De oudsten zijn een donkere meneer, maar die noemen zichzelf Blanco. En Woodward noemde zichzelf Jones. Maar Juan Luis Guerra heet gewoon Juan Luis Guerra. Hij had in 1991 een kleurrijke zomerse hit met Burbujas de Amor, wat staat voor liefdesdruppeltjes. En Juan Luis wordt vandaag 69 lentes jong.

0: country boy, yes!
1: Thank God I was a country boy, helaas. Want hij is er niet meer. Op de datum van vandaag in 1975 was hij er nog wel. John Denver en Thank God I'm a Country Boy. Zowel in de Amerikaanse Billboard als de Record World 1 week nummer 1. Later nog toppers van veel langer. Eerst 55 jaar terug in de tijd.
2: Starry, starry night.
1: Want Don McLean neemt op 7 juni 1971 Vincent op. Deze ode aan de Nederlandse schilder Vincent van Gogh komt op 18 maart 1972 binnen de Billboard, bereikt in Amerika de 12e plaats. In ons land wordt het ook een hit, nummer 17.

leven van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh. Prachtig, getoonzet door Don McLean. Ex nummertje 1 nog. Oké, we gaan naar de megacharts. Datum van vandaag 1980. 4 weken lang in de megacharts voor Lip Sync.

4 weken nummer 1 in de megacharts 1980. Lip Sync en Funky Town. Komen nog van een weekje langer. Eerst naar een trieste gebeurtenis op 7 juni 1989. Want op 7 juni 1989 verongelukte een DC-8 van de SLM bij Zanderij in Suriname. 176 passagiers komen bij dit vliegtuigongeluk om het leven. Waaronder 23 voetballers en begeleiders van het kleurrijk Nederlands elftal. En ook zanger-gitarist Eddie Lecranti komt bij dit vliegtuigongeluk om het leven. Hij is met zijn zus Julia Loco in 1977 de oprichter van de Molukse groep Cheyenne. Als steun voor de nabestaanden nemen Hans Vermeulen en Rut Jacot de single Tego Macranda op. Komt begin 1990 niet verder dan de tipparade. 2 jaar later wordt Tego Macranda opnieuw uitgebracht en bereikt dan de 20e plaats.

Zo, dus een van de krasse knarren bij de verjaarskalender van vandaag. 7 juni 2026. We gingen naar een 82-jarige. Die in 1970 een nummer 4 hit scoorde. Met een, nou ja, niet eens popbewerking. Maar gewoon een koor- en symfoniebewerking. Van Alle Menschen werden Brüder. Van Beethoven, geloof ik. Miguel Ríos, die wordt vandaag dus 82. A Song of Joy. Straks nog meer krasse knarren in het programma. Eerst. Tapestry van Carole King wordt op 7 juni 1971 al binnen 2 maanden goud in de Verenigde Staten. Staat daarna 15 weken lang op de eerste plaats van de albumlijst. Wordt onderscheiden met 2 Grammy Awards. En binnen 2 jaar worden er in Amerika ruim 12 miljoen exemplaren van verkocht. Naast de titelsong staan op het album onder meer You Make Me Feel Like a Natural Woman, You've Got a Friend, Will You Love Me Tomorrow en It's Too Late. Carole King. Did

Sabbath Free van Carole King. It's Too Late van dat album. Werd op 7 juni 71 goud in de Verenigde Staten. Ik heb jullie 2 5 weken lang op 1 genoteerde platen beloofd. Straks aan het eind van het programma komt er eentje. En nu ook. We gaan naar Zuid-Zuid-België. Wallonië dus. Met ingang van de datum van vandaag in 1996. Andrea Bocelli, 5 weken.

0: Dan is hij de troetelschijf van 7 juni 1977. Rod Stewart. I don't wanna talk about it. Mijn naam zegt het al, niet zingen. Nog een paar luisteraars overhouden, zou ik maar zeggen. Ik had het aan het begin van het programma over twee gouden oude meneren. Zeer oude meneren. Voor wat betreft de verjaarskalender. De oudsten zijn een donkere meneer die zichzelf Blanco noemde. En Woodward noemde zichzelf Jones. Die meneer Blanco, die komt zometeen nog. Krentje uit de pap. En die meneer Jones, die wordt vandaag 86. Zal ik nog eens een keer een plaatje van hem draaien. Zijn debuutplaatje uit 1965, toen hij nog geen 86 was.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Nou, dan zullen we het leuk houden. Around the World. We zijn het allemaal bij elkaar. En dat dan ook nog eens een keertje 5 weken lang nummer 1 staat in Italië. Vanaf de datum van vandaag. Oké, so be it. Daft Punk. En hoe heet het ook alweer? Hup. Ja, nou hou je je mond, hè. Dat is maar mooi ook. En het contrast met de kras, de knar van de verjaarskalender kan niet groter zijn. Ik zei het al in het begin van het programma, de kras, de knar. Dat was een donkere meneer die zich Blanco noemde als artiest. Roberto Blanco. Dat zeg ik. Wat voor contrast met Around the World, Around der Puppenspieler van Mexico. 89, Herr Blanco. Gratulieren.

De gastenknor van de verjaarskalender, Roberto Blanco. Aan het eind van het programma nog één berichtje. Straks hadden we een gouden tapestry van Carole King. En hier is The Entertainer van Marvin Hamlisch. Die bereikt op 7 juni 1974 de gouden status in de Verenigde Staten. Deze single van de soundtrack bij de film The Sting bereikt de derde plaats, waarmee weer eens bewezen zij dat je niet eens nummer 1 hoeft te komen om goud te halen. Aan het eind van de Zilveren Golf. Tot volgende week.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey, hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Het duurt even, maar dan heb je ook wat. 12 jaar om precies te zijn. Sinds de Inspiral Carpets. Zeg ik het goed? Carpets, ja. Van zich liet horen. Maar de oud-gedienden zijn terug, compleet met psychedelisch orgeltje. Op dit Drag the Bag. Zet u hem daar maar neer. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op B-Radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Jawel. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe platen die je ook voor de zomer al verkoeling geeft. Zoiets. De splintertip voor de komende week is dromerig. En het komt van Cigarettes After Sex. Dat dus. De Amerikaanse dreampop band die sinds 2008 met succes aan het wegje timmert. En ze kwam met een nieuwe track die je direct naar binnen zuigt. En voor je het weet al afgelopen is, ontdek het zelf tijdens het horen van dit Twizzler.
1: Dit is de splintertip van deze week.

Van de ene droom stapten we in de andere. In dit geval van Radhika, die samen met Mitch Mitchell dit Feline Bandits maakte. En dat is Schotse dreampop dat je vindt op dreamlangspeler Cinepop. Straks iemand die iemand heeft. Oh, ja, nog wel. Ja. Maar eerst de dame die het over een wat andere boeg gooit. Merel Koman, oftewel Blackbird. Waar ze op de eerste drie albums inspiratie putten, vooral uit Americana en de jaren 60 en 70 pop. Schrijft ze nu een decennium op, inderdaad, na de 80s. Hier is Yes We Do, Do You Read Me?

trek in nieuwe muziek. Luister dan naar Splinternieuw. Met vers geperste singles en albumtracks. Jouw eigen portie muziekvitamine.

Berthoff zit niet stil. De goede componist kwam met dit Still Have You. En dat is een voorproefje van de langspeler Blue Finger Volume 2. En dit is een lied over zijn geliefde, waarover hij zegt... Ja, ik zat in mijn thuisschuurtje met een gitaar. En zij kwam terug van haar werk. En ik keek naar haar en dacht... I'm so lucky that I still have you. Ja, en gelijk maar dat liedje geschreven. Zo gebeurt dat, hè? Ja. Straks natuurlijk het nieuws. En daarvoor de nieuwe Channel Trance met Pop-Pop. Pop-Pop. Maar eerst een fijne luisterplaat van de Virgin Marys. Ze kwam met een zogenaamde alt version van het album Beyond the House of Fires. Daarop staat iets fraaie White Knuckle Riding.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Haarlemmermeer. Now, here comes the music.
4: Lekker hoor, die muziek.

die ben ik. Hè? Dit was Do What You Gotta Do. Nou, dat doen we. En dan, ja, wat dacht je van een zeiltochtje? De Filipijns-Australische zanger en songwriter Grant Perez gaat ons voor met zijn nieuwe track, inderdaad, Sailing.

geluid zou ze het zusje kunnen zijn van Lady Gaga. Deze Australische Jacontaine. Die kwam met het grootste Tell Me, I Heard It From My Father. Dat dus. Ja, ik heb verder niks meer over te zeggen, jongens. Dus dan naar de prettige vrouwenstem van Two Athena. Ze kwam met haar derde schijf getiteld Have I Lost My Magic? Dat is de vraag, hè. Verwijzend naar een zoektocht naar een ooit verloren gewaande innerlijke magie. Oh, op die manier. De nummers spreken openhartig over overweldiging, kwetsbaarheid en het verlangen naar echte connectie. Het is ook altijd hetzelfde, hè? Zo ook dit, ready.

0: lekker rammen. Dat deden we met uit Zwitserland afkomstige band Annie Taylor. De formatie kwam met het geel gekleurde album Out of Scale, waarvan het nummer Lucidity tegen je trommelvliesjes aanbeukte. Dus. Dan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. En wel van de Cranberries. Er verschenen intussen al meerdere nieuwe en geremasterde edities van Everybody Else. En uiteraard de bekende hit Linger. Ja, sommige fans zijn het inmiddels een beetje zat bij de zoveelste heruitgave. Want dat is het eerlijk gezegd wel. Maar ja, als je er nou van houdt, dan hou je ervan. Hè? Vandaar. Wel een wat minder bekend nummer. En het heet Wanted.
1: Oud, maar toch nieuw.

maar toch nieuw. Cranberries met Wanted. Het eerste uurtje zit er bijna op. Zometeen nationale en internationale nieuws. Met daarvoor nog de titeltrack van het nieuwe album van Bryan Adams, Rough Town. Maar eerst, ook in een langere versie verkrijgbaar. Wij kozen voor de kortere. Van Jugal, Imail, Angel en Ultra Nate. Die hebben zich ingesmeerd. Hoezo? Nou, ze zingen dit Moving to the...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
5: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey, hey.
6: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Amsterdamse duo Another. Heeft een nieuwe clubtrack uit. Voor de single werkt het duo opnieuw samen met producer, songwriter en multi-instrumentalist 3Daddy. Ja, die dus. In de kasteel in Friesland schreven ze dit Like It. Ja, precies, dat. Welkom bij 2 uur, splinternieuw, meer radio. Nog een klein uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splinterdip van de afgelopen week. En dat is een gevalletje oud, maar toch nieuw. Omdat die komt van Tony Joe White. De muzikant die in 2018 overleed. Nog verder terug, in 1969 had de man een hit met dit Poke Salad Annie. Waarvan samen met andere nummers nu een disco-infused remix is gemaakt. En dat vind je op het gelijknamige album van Tony Joe White en The Flying Mojito Bro.

did all right, y'all. I settled down in Louisiana.

prachtig geharmoniseerde vocale samenwerking tussen het indie-folk trio Truesdale uit Zuid-Californië en Rachel Price, de leadzangeres van Lake Street Dive. Het is onderdeel van een deluxe versie van de langspeler Growing Pains, dat onlangs ter wereld kwam. Straks iemand die vast zit in de hemel. Wat schijnt te kunnen. We gaan het horen. Maar eerst wederom terug in de tijd met Steely Dan. Hun laatste album was Everything Must Go, dat uitkwam in 2003. Waar nu de stofkam doorheen is gehaald. Geremasterd dus. Maar belangrijker is die heerlijke door jazz geïnspireerde pop van de kernleden Walter Becker en Donald Fagen. Zeer geschikt voor de zondagavond als deze. En zo ook dit, Things I Miss The Most.

Deze is al even uit, maar gewoon te goed om te laten liggen. En we hadden daar deze keer tijd voor dit nummer van Noga RS. Over dat je alles wat je maar wilt binnen handbereik hebt, maar toch naar iets meer verlangt. Het is ook nooit genoeg. Vandaar dit Stuck in Heaven. Wij gaan richting nieuws. Wat een verrassing. En daarvoor hoor je de nieuwe van Autumn Page. Money, money, money. Maar eerst werk van The Last Balloon. Waarmee Tank and the Bangers de trilogie afsluit. Die in 2019 begon. En daarvan hoor je het zomers klinkende Ain't That Deep. You just can't give no fucks. And you can't take my peace. Giving all my haters love. And I ain't loving me. These girls can't take my love. Pretty face but a bitch so mean.

0: money.
1: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.

Ja, daar zijn we weer. Het volgende half uur van Splinternieuw op Meer Radio. Het trapt af met New Yorkse Widow Speak. Dat kwam met het derde voorproefje van hun album Roses, dat 5 juni verschijnt. Woestijnachtige muziek. Was dit soft cover? Veel zand, ja. Oké. Okay. Straks de perfecte misdaad. Oh. Maar eerst, als je zo jong bent als ondergetekende, dan herinner je je ongetwijfeld het album Peter Frampton Comes Alive. Het was echt legendarisch, midden-eind jaren 70. Hoewel Frampton het succes daarvan commercieel gezien nooit meer heeft overtroffen, is hij altijd gewoon door blijven musiceren. En ook op zijn oude dag. En kwam hij met het album Breaking the Mode. Ter ere van het 50-jarig bestaan van Frampton Comes Alive. En op zo'n veel zogenaamde gastvokalen, onder andere van uitgediende Graham Nash, maar ook deze van Sheryl Crow.

Slaat een nieuwe muzikale weg in met haar nieuwe single A Perfect Crime. En hiermee neemt Sharon voorzichtig afstand van haar vertrouwde donkere soulgeluid. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, ja, misschien is het even wennen. Misschien. In plaats daarvan schuiven elektronische invloeden nadrukkelijker naar voren. Dan aan de man wiens album Little Wide Open verscheen, Kevin Morby. Openingsnummer is dit goed opgebouwde en vrije Badlands.

0: Hoosiers met dat dus. Waar is mijn knopje? Ja, hier. Helemaal in de war. Het zit er bijna op Splinterview met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Tom van der Aan verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Dankjewel voor het luisteren. De uitsmijter deze keer, dat is Toa Bird. Ik had nog even een andere willen draaien, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus ik hou snel mijn mond. Tot volgende week. Dag allemaal.
1: Kan het wat zachter?

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En dat is Michael Jackson met Human Nature. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: En ook vanavond weer hebben ze allemaal, hoor, al die mooie platen voor je. Zo straks na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan gaan we naar Engeland, hoor je 2 keer Paul Young in de radio. Maar nu gaan we naar Nederland. Veenendaal komt hij vandaan. Ster Bos uit 2023. Dit is Je leeft maar 1 keer. Het leeft veel.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Dat waar gezegd Bos met Je leeft maar één keer. En Thanks for Saving My Life van Billy Paul.
0: And you let her go.
1: En dit was Passenger met Let Her Go. En nu gaan we naar 1998 met Madonna. The Power of Goodbye. En zometeen hoor je ook Jack Johnson met Upside Down.

Get here in Nigel Slow met Olita Adams. En nog even, hij komt eraan hoor, de zomer. Hier is Jerry Keller in 1959 met Here Comes Summer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Don van Dranen.

0: Een van de rijkste artiesten van dit moment, dat was Taylor Swift met Willow.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: 2 keer de Engelse Paul Young. We beginnen met Love of the Common People.

Engel wie doe door de Duitse Juliane Werding, de Engelse Mackie Riley en de Belgische Victor Laszlo. We blijven in België voor Milo met You Don't Know. En zometeen hoor je ook How Would You Feel van Cressup. En tot het NOS-journaal van 11 uur, All Night Long van Lionel Richie. Sometimes.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: tijd dat ze ons samen door één deur konden, hè? De jongens van de police met Every Breath You Take. Welkom terug.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: En dit uur de bekende ingrediënten, hè? Zoals Suzanne Freek om 11:30, speciaal voor Gerda. En daarna hebben we natuurlijk ook nog...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1. En die is vanavond in dit uur voor Cat Stevens. Dat allemaal na het nieuws van 11:30. Maar nu hoor je een vrouwtje bij Meer Radio. Dit is We Hebben de Tijd, hier in Nice and Slow.
2: Ben kieskeurig met geluk. De dag plukt mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan. Ik

En zo heette deze ook She's the One door Roy Williams. En voorafgegaan door She van Shell Aznavour uit de jaren 70. Blijf in de 70s met Elvis Presley.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Er verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: Deze maand treden ze op onder meer in Utrecht, Susanne Freek. Maar dit was speciaal voor Marlieve Gerda, hun allereerste single, Als het avond is. Schatje, ik hou van jou, hè?
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Twee keer Cat Stevens, als eerste Father and Son. En daarna Moon Shadow.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Duitse instemming van het Eurovisie Songfestival in 1987 wint met Last die Sonne in Dein Herz. En dit zijn Jason Mraz met I'm Yours. Spredens hoor je ook met Message to My Girl. En Mr. and Mrs. uit Friesland met Find My Way.

Mr. en Mrs., wel degelijk een echtpaar uit Friesland. En ze maakten dit Fight My Way samen in 2024. We gaan op naar het NOS-journaal van 12 uur. Doen we met Always van Atlantic Star. Ik wens je een goede nacht en wel te rusten. En graag tot de andere keer, hè, bij Nice and Slow. En je weet het, hè, wel te rusten, hè.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zet de tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken.